Zullen we nog gelijk eentje doen of niet? One of a kind misschien of zo? Of is dat gitaartechnisch onhandig, Danny? Oké, let's do it. One more time.

0: Er is iets, iets op jou van. Doe maar. Nou, we even straight het begin spelen, hè? Van.
1: Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

but I love to dress it up.

0: Forty Up Radio.
1: Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

broken from the smell of stale.

Party Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierden. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Voor Paraguay zit het WK-voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk staat donderdag tegenover Marokko, die eerder al Canada hadden uitgeschakeld. Bij een Oekraïnse aanval op de door Rusland bezette de Krim is volgens de Russische autoriteiten 1 persoon omgekomen en raakte 2 anderen gewond. De aanvallen richtten zich op de infrastructuur en bevoorrading van het schiereiland, waardoor de gevechten tekorten aan brandstof en elektriciteit zijn ontstaan. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierden. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: sounds.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij steekincidenten in Leende en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar 1 verdachte aan. In het Brabantse Leende raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden onderzocht. Vladimir Poetin en Donald Trump hebben bijna 1,5 uur telefonisch gesproken over de oorlog in Oekraïne, in aanloop naar de NAVO-top in Ankara. Volgens het Kremlin bood Trump hulp aan bij de vredesonderhandelingen. Ook Volodymyr Zelensky sprak afgelopen zaterdag met de Amerikaanse president. Voor Paraguay zit het WK-voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk staat donderdag tegenover Marokko, die eerder al Canada hadden uitgeschakeld. Bij een Oekraïnse aanval op de door Rusland bezette de Krim is volgens de Russische autoriteiten 1 persoon omgekomen en raakte 2 anderen gewond. De aanvallen richtten zich op de infrastructuur en bevoorrading van het Schiereiland, waardoor de gevechten tekorten aan brandstof en elektriciteit zijn ontstaan. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten, waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.

0: Welkom bij For the Sake of the Song met Leo Kattenstaart bij 4DUP Radio.
1: For the Sake of the Song bij 4DUP Radio. De techniek is zoals altijd in handen van Jan Zorg, waarvoor uiteraard mijn dank. De opener was van een formatie uit Asheville, North Carolina, de Honeycutters. Later werd die naam overigens veranderd in Amanda M. Platt en de Honeycutters, want deze Amanda M. Platt was ooit in 2007 samen met voormalig gitarist Peter James, de oprichter van deze band. Maar voor vanochtend gingen we dus terug naar de formatie toen ze nog gewoon de Honeycutters heten, namelijk naar 2015. Het album Me Oh My, en daarvan hoorde zojuist het nummer Jukebox. Dan gaan we verder met een band uit Rotterdam, de Don Brothers. De Don Brothers rond Rafael Siddersen, Bas van Holt, Rowan de Vos en tegenwoordig als bassist alweer even Tammo Deuling, die overigens ook deel uitmaakt van de Dordtse formatie Minko. De Don Brothers brachten in totaal een album of 5 uit en een van die albums is uit 2021 Dusk, en daarvan gaat u zo horen Tomorrow Never Came. Don Brothers hadden ook samenwerkingsverbanden met onder andere Tim Knol met het project Next of Kin en later met De Wolf, met het prachtige soul-achtige album Double Cream. Maar nu dus van Dusk, Tomorrow Never Came.

John Hiatt, de man van 1952 uit Indianapolis, Indiana. Hij is met zijn farewell tour in Europa bezig. Solo wel te verstaan. En de beste man heeft natuurlijk vele mooie platen gemaakt. In totaal zo'n 24. Als ik goed geteld heb tenminste. Een van die albums dateert van 2021. En heet Leftover Feelings. Een album wat hij samen opnam met als begeleiders de Jerry Douglas Band. En deze Jerry Douglas was ook de producer van de plaat. Op het album staat een heel indringend nummer, Mississippi Phone Booth, en dat hoorde u zojuist. En daarvoor dus de Don Brothers met Tomorrow Never Came. Het eerste 1-2'tje gaat eigenlijk over twee tracks van het album uit 86 van Thibaut Bonnet, gewoon Thibaut Bonnet geheten. Thibaut Bonnet, uiteraard ook een songsmith, maar vooral ook producer van bands als Los Lobos, Elvis Costello, The Bodines en ook van John Mellencamp en ook van diverse soundtracks. Van het album laten we twee tracks horen. Eén van Thibaut Bonnet zelf, Annabel Lee, geschreven overigens door Bob Newhers. En daarna het nummer River of Love van Thibaut Bonnet, maar dan in de uitvoering van Amy Helm, oftewel de dochter van Livon Helm. Het eerste 1-2'tje.

En dat was het eerste 1-2'tje met twee songs van Thibaut Menet. En wel één door hemzelf en één van Amy Helm. Gaan we verder met Kevin Wells. Die ging via California naar Oklahoma en kwam ook in Texas terecht. Maar tegenwoordig woont hij alweer even in Australië. Hij bracht in 2010 misschien wel zijn beste album uit. Dat heet A Patch of Blue Sky. Hij komt in september voor een aantal optredens naar Nederland. En vandaar even aandacht aan deze geweldige songsmid. Van het album laten we horen And The Man See.

En dat waren Charlie Cruz en The Paradise People van hun album, in april uitgekomen, Love Will Find A Way. Al eerder aan te gaan besteed aan deze fijne formatie en vanochtend dus weer. Het nummer wat hoorde was With You. En daarvoor dus het fraaie En Dementie van Kevin Wells. Zijn we gelijk aanbeland bij het tweede 1-2'tje. En dat is eigenlijk ook weer twee songs van een album. En dat album is Watch Your Step uit 1982... van een straatmuzikant in feite, Ted Hawkins. We laten eerst van Ted Hawkins zelf horen het nummer Bring It On Home Daddy. En daarna van hetzelfde album het nummer Sorry You're Sick. Maar dan in de uitvoering van Anderson East. En dat komt voor op zijn album in 2018, Encore. Het tweede 1-2'tje, Ted Hawkins en Anderson East. Boom, boom.

0: je op vraag van nu.
1: Goed, dat was het tweede 1-2'tje. En we gaan verder nu met Rosanna Cash, de dochter, de oudste dochter van Johnny Cash. Zij bracht in 2018, naar mijn weten, haar laatste album uit, She Remembers Everything. En daar staat op nummer 8, Gods of Harlem. En als ik me goed herinner, is dat een nummer ook geschreven door haar samen met Elvis Costello en Chris Christofferson. Rosanna Cash komt trouwens naar Nederland voor een festival. Uit mijn hoofd gezegd is dat het Rambling Roots Festival, maar het kan ook zo gezegd nog het Take Root Festival zijn. Maar dat maakt niet uit. Rosanna Cash, Eight Gods of Harlem.

En dat was Ry Cooder. Net als T-Bone Burnett, ook al zo'n muzikant die ook als producer naam heeft gemaakt. In 1979 kwam het fraaie album uit Bob Till You Drop. Daar staat een nummer op, geschreven door Arthur Alexander, Go Home Girl. En dat hoorde je zojuist dus in de uitvoering van Ryland P. Cooder. En daarvoor dus Eight Gods of Harlem van Rosanna Cash. Het derde en tevens laatste 1-2'tje is opgebouwd rond Sheriff Farrell. Die stond 30 juni jongstleden in Paradiso. En dat is een feest geweest, als ik de berichten mag geloven. We gaan naar een singeltje.

En dat was het derde en tevens laatste 1-2'tje van deze aflevering van For the Sake of the Song. En we gaan eruit met de tweede single van een album wat in oktober, begin november uit gaat komen van de Haagse formatie Yellow Fox. Het album gaat heten The Secret of Being Kind. En de tweede single is net zo fraai eigenlijk als de eerste single. En de tweede single is Slow the Sun.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een botsing tussen een motorscooter en een fatbike op plein 4045 in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde rond middernacht nadat honderden mensen de WK-overwinning van Marokko op Canada hadden gevierd. Volgens ooggetuigen reden beide voertuigen over de busbaan. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeval. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn drie mensen gewond geraakt. In Assen raakten twee personen gewond, van wie één ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte één persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. En voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales van het WK. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk treft donderdag Marokko in Boston. Dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen. Maar de zon kan ook nog af en toe tevoorschijn komen. De wind komt uit west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig. Op de Wadden vrij krachtig. Het wordt vanmiddag tussen 19 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Ja, na mijn Richard Thompson special van vorige maand plaatste Edo Donkers... Nee, geen familie, zei Jan Donkers altijd. 3 suggesties voor een eventueel vervolg. Nou, mijn reactie was daarbij leuk. En ben jij dan te gast? Mm-hmm. En daarmee stemde hij in. Want hij zit hier naast me, zeg als Edo. Ja. En nou ja, we waren ook samen bij het verjaardagsconcert van Ian Matthews in Limburg. En daar zagen we inderdaad ook Richard Thompson. Nou, en van het een naar het andere dachten we, we gaan nu... Dus op begin juli lekker het tweede special doen van Richard Thompson. En nu dus met Edo. Hallo Edo.
2: Hallo. Ja, Edo Donkers, geen familie van. iets met singer-songwriter en zo. En Americana vooral, maar nu meer in de folk. Ja.
1: Nou, je hebt alle liedjes zelf geselecteerd. Dus je mag het ook zeggen wat we als begin hoorden.
2: When I Get to the Border, 1974, ik weet het nog goed. Ik had mijn luier net af, denk ik. Ik was 2 toen. Ja, ik vind het een geweldig nummer en een bridge. Het is geen eens een bridge, een outro waarin het met de maat wordt gespeeld, gehakt. Met allerlei folk-instrumenten die tussendoor zwieren. Ik vind het echt helemaal gaaf.
1: Ja, een draailier, hè? Hoorden we ook nog.
2: Dat dacht ik, ja. Dan zal ik misschien vloeken in de folkkerk. Maar ik dacht zoiets te horen wat ik een afschuwelijk instrument vind. Maar in dit nummer vind ik het helemaal geweldig. Dus ja.
1: Nou, hartstikke leuk. En dat gaat het ook worden. En heel bijzonder, Edo heeft voor deze special... namelijk een coverversie zelf ingezongen en gespeeld. En dat ga je nu horen. En dat is ook een van de favorieten van jou, hè?
2: Absoluut. Dit staat wel in de top 1, ja. Ja.
1: Oké, okay. En mag je ook vertellen welk lied het wordt?
2: Wij gaan luisteren naar A Waltz Sings for Dreamers.
1: En dat komt oorspronkelijk van Amnesia, Richard Thompson album uit 1988. En hoe heb je dat zo snel voor elkaar gekregen eigenlijk?
2: Nou ja, het nummer is al geweldig, dus dan gaat het nummer zichzelf spelen. Maar dat heeft wel een paar takes gekost. En ik speel het wel een paar weken, want ik ga naar een folkcamp dit jaar, waar ik al jaren naartoe ga. En ik ga dit nummer ook aanleren, insteken met folkmuzikanten en kijken wat we er voor eigen draai aan kunnen geven. Dus,
1: goed, maar deze draai die hoor je nu hier. En dat is dus Waltzings for Dreamers, Edo Donkers.

0: Ja, dit is heel erg gevaarlijk goed voor het ego van Edo, dat ik mezelf mag afkondigen.
1: Ja, leuk hè?
0: World Sings for Dreamers. Ik leerde het kennen in de versie van Rory McLeod. En we gaan het over een andere, veel te vroeg overleden man, recent overleden grootheid uit de muziekkennis hebben. Maar Hubert van Hoof, al een tijd heen gegaan, die draaide dit in de jaren 80. En dat bandje ben ik volgens mij verdorie kwijt. En die versie die bestaat niet meer of zo. Rory McLeod, Waltzings for Dreamers. En via hem raakte ik verliefd op het nummer. En ik wist geen eens dat het Richard Thompson was. En in de jaren 80 wist ik van Duran. Maar niet dat Richard Thompson ook bestond en zo. Dus,
2: ja. Maar dat doet hij. En gelukkig nog steeds. 77 jaar is hij inmiddels. En we gaan ook verder met een lied van Richard Thompson die jij hebt uitgezocht. Jij mag vertellen welke.
0: Wij gaan door naar I Can't Wake Up to Save My Life.
2: En dat is van Mirror Blue, het album.
0: Ja, een van mijn favoriete albums van de man.

0: Nou, het is niet de gemakkelijkste productie, maar er gebeurt wel heel veel in dit lied. I can't wake up to save my life.
1: Ja, ik zing het veel voor me uit. Een soort oorkauwgom is het voor mij. Een mantra van ik kan me niet wakker worden om godvergeten leven. Ga eens leven, man, dat gevoel.
0: Ja. En jij wist de producer van dit album?
1: Ja, dat is Mitchell Froom.
0: Juist.
1: Met zijn heldere, maar warme sound. En de percussie en de drums zijn ook heel droog gemaakt, door er heel veel ruimte en warmte tegelijk in zit. En die knotsgekke liedstem van hem, heel aparte manier van zingen. Voor mij klopt alles aan het nummer. De nummer en de arrangement, alles. Ja.
0: 40 Up Radio. En we vervolgen nu met een track van een album waar we maar eentje van draaien. En dat album dat heet Rumor and Sigh. En jij mag zeggen wat we daarvan gaan draaien.
1: I Misunderstood.

0: I Misunderstood, Richard Thompson. Van zijn album, moet ik het even goed zeggen? Mirror Blue uit 1994.
1: Nee, dit is van Rumour & Sight.
0: Oh, Rumour & Sight, ja.
1: Ik zie het ook voor me, dus het is voor mij ook een beetje speak.
0: Nou, we gaan nu twee keer een track horen van You, Me, Us, het album. En daarna, met een kleine onderbreking, een derde zelfs. Is dat jouw favoriet?
1: Mijn favoriete album is toch Mirror Blue als geheel. Van album van A tot Z. Maar deze komt pretty close. En in de mojo stond van, ja, het is zo'n goed album. Met name ook de tweede helft. Dat iedereen heeft een favoriete playlist. Maar bij iedereen is die playlist weer anders. Dus alle nummers zijn eigenlijk goed ervan.
0: En van de drie, wat is de eerste die je daarvoor hebt uitgekozen?
1: De eerste, de best song, Elvis Costello, Never Wrote. Am I Wasting My Love on You?

0: Ja, alweer een guitar riff to die for. Costello, Elvis, Bruce. Iedereen zou het gedaan kunnen hebben. Dit juweeltje van Richard Thompson.
1: En we gaan verder met The Ghost of You Walks. Dat is ook van het album You, Me, Us. En over The Ghost of You Walks wil ik even het volgende aanhalen. Wat Robert van Gijsel schreef in een concertrecensie in de Volkskrant. Toen hij vorige maand een Richard Thompson concert had bijgewoond. En die schreef over het gitaarspel van Richard Thompson. Adembenemend, met een unieke techniek waarbij Richard met het plectrum de basnaren raakt en met drie vingers daaronder tokkelt rondom de hogere noten. Het is onnavolgbaar goed en je mond valt open bij vreemde halve akkoorden die hij uit de lucht lijkt te plukken. Aldus Robert van Gijsel. En Edo, jij bent ook gitarist. Herken je dit?
0: Dit herken ik absoluut, want het is ook een beetje gelukkig jouw schuld dat hij erop is beland. Want het nummer zweefde in mijn onderbewustzijn. Toen dacht ik, oh ja, even luisteren. En door jou ging ik hem luisteren en staat hij ook in mijn top 1. Want
1: het, kijk,
0: ja, ik herken alles wat je net gezegd hebt.

0: Ja, het doet me ook denken aan de uitspraak van David Byrne. It serves him right, the bastard, dat hij niet zo doorgebroken is commercieel. Want wat is die man weergaloos goed? Richard Thompson in zijn songwriting, in zijn gitaar. Dit nummer heeft alles. Ja, het heeft 4 verdiepingen ook. En modulatie en ja, minder is meer. Sprakeloos. Ik heb eigenlijk al veel te veel gezegd.
1: The Ghost of You Walks.
0: Ja.
1: En het volgende lied, dat is jouw favoriet, zeg je. Altijd.
0: Ja dat is een top 1 van de top 1, ja. Ja, door een ander, door meneer Christy Moore uit Ireland. Dit wordt Beeswing.

0: Ja, she was a rare thing, fine as a bee's wing, so fine a breath of wind could blow her away. Edo Donkers en vele songwriters moeten nog even gaan oefenen. Dat is mijn zin. Ja, ik ben er stil van.
1: Ja, je hoorde dus een cover van Christy Moore, een Ier, hè? Mm-hmm. En trouwens ook de broer van Luca Bloom, dat wist ik niet.
0: Yes, maar van
1: dat,
0: Barry Moore, ja.
1: Ja.
0: Ja, die nou zegt, ik ben de broer van Luca Bloom, zegt Christy Moore dan weer. Dus dat is Ierse humor tussen broertjes onderling. Christy Bloom, ja.
1: Ja, en het staat op Christy Moore's Burning Time. Mm-hmm. Uit 2007.
0: Yes, prachtige plaat.
1: Ja, zeker. Ja. En de originele is natuurlijk van Richard Thompson. Mm-hmm. Je had het over fanwoorden en zo. Hè? En ik denk, nou ja, twee keer een special van Richard Thompson in 2 maanden in mijn uurtje. Mm-hmm. Als je nog geen fan was, dan moet je het nu worden.
0: Zo is dat.
1: Zo is dat.
0: Zo is dat.
2: Gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten. 40 of Radio. Music, no filter.
1: We gaan door met Richard Thompson.
0: Ja, we gaan door naar She Cut Off Her Long Silken Hair.
1: En dat is van You, Me and Us, de derde.
0: Ja.

0: Ja, she cut off her long silken hair. Een onvervalste Engelse folksong van meester Richard Thompson alleen met gitaar. En nu komt een van mijn andere favoriete stemmen, voices of folk music. June Tabor met een fantastische versie van Genesis Hall.
1: Ja, en Genesis Hall, dat is oorspronkelijk van Fairport Convention. Van het album Unhealthbreaking uit 1969 alweer. Richard, die componeerde het. En op die plaat zong Sandy Denny het. Maar je hoort een cover door June Tabor dus. Britse folkzangeres van het verzamelalbum Beat the Retreat. Songs by Richard Thompson uit 1994.
2: My father, he rides with his sheriffs.

0: Ja, wat een stem, June Taber. Ik voel me nou even DJ, vind ik wel een heel stoer gevoel. In de voetsporen van, als we een bruggetje naar het volgende nummer bouwen, naar een namecheck van mijn achternaamgenoot Jan Donkers. Want we gaan iets anders draaien, toch, Jan?
1: Ja, zeker.
0: Ja, naamgenoot Jan, voornaamgenoot en achternaamgenoot, ja.
1: Ja.
0: Ja, en dat is ook een referentie aan een prachtig project wat ik heb mogen doen met mijn naamgenoot Weilen Jan Donkers. En niet vergeten Abel de Lange en Louis Terburg. Het project Song Journey. Song Journey hebben we 3 episodes van gedaan. En uit mijn hoofd, de derde, was dit het startnummer. En ik heb geen goede opname van ons drieën, vieren. Maar dit is de onvervalste Loudon Wainwright met wat hulp van de man zelf.
1: Richard Thompson, ja. En het is een YouTube-opname. En die begint niet helemaal op tijd, helaas. Maar we doen het ermee.
0: Zo is het.

0: Applaus. Zo. Het is dus niet op de plaat gezet. Als je naar Loudon Wainwright's platen kijkt, dan heeft hij wel dit nummer opgenomen met, wat was het ook alweer?
1: John Hiatt.
0: Met John Hiatt. Maar goed, dit vonden we alleen maar op YouTube. En wilden toch even draaien vanwege de connectie met Jan Donkers. Zeker. En jouw theaterprogramma met hem en Abel de Lange. En
1: Louis Terburg.
0: Louis Terburg.
1: Ja. Ja.
0: Het lied is trouwens niet geschreven door Richard Thompson. Nee, sterker nog, het is uit 1953 al. Zo. Van Marty Robbins.
1: Ja.
2: 40 Up Radio. Music, no filter.
0: Nee. We gaan weer even terug naar Fairport Convention. Want bij het verjaardagsconcert van Ian Matthews was het slotlied, gespeeld en gezongen door alle deelnemende artiesten, de Richard Thompson-compositie Middle on the Ledge. Natuurlijk ook van Fairport Convention in de tijd dat Ian Matthews er ook nog bij zat. Van het album What Would We Did on Our Holidays uit 1969. En je hoort het nu hier, ter ere van Ian Matthews.

Ja, leuk om dit nog even te horen. Meet on the Ledge. En we hebben wat tijd over. Dus we hebben nu een ingevlogen invaller. Van Richard en Linda Thompson hoor je een BBC-opname van Wishing. Van het compilatiealbum Hokey Pokey van Richard en Linda Thompson dus, uit 2004.

0: Buddy Holly schreef het en Richard en Linda zongen het. Wishing.
1: Dat zijn toch 7 decennia waar we er eens surfen.
0: Ja, dat zeker.
1: Is, duizelingwekkende ruimtereis is het wat we aan het doen zijn.
0: Ja. Ja, en we gaan naar de laatste. Mag jij zeggen.
1: Ik ben een beetje de baas. Ja, vandaag dan even. Ja, van mijn favoriete album van Richard Thompson. Terug naar de jaren 90. Mirror Blue. En het geweldige The Way That It Shows. Wat mij aan Talk Talk doet denken. Waar ik ook heel erg liefhebber van ben. Wat fijn dat ik dit mag doen en mocht doen, Jan, vandaag.
0: Nou, graag gedaan. En ik vond het ook heel leuk. Doen we nog een keer met iets anders?
1: Absolutely, met iets anders.
0: Afgesproken.
1: Zo is het.
0: Goed, maar laten we gaan luisteren. Bedankt voor het luisteren ook. En hier is tot slot Richard Thompson, The Way That It Shows.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. 2 inzittenden van een auto zijn vanochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet bekend. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 personen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. Dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen. Maar de zon kan ook nog af en toe tevoorschijn komen. De wind komt uit west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig. Op de Wadden vrij krachtig. Het wordt vanmiddag tussen 19 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Heb jij het al in huis? Een noodpakket? Moet, hè, tegenwoordig. Allemaal spulletjes verzamelen voor als er ellende losbarst. Plakplaatjes, een uur lang bouwen we een noodpakket, want er is emergency on planet Earth.
4: Plakplaatjes, met Maarten Stultjens.

Het klinkt heel vrolijk als Jamiroquai erover zingt. Emergency on Planet Earth. Maar zo heel grappig is dat natuurlijk niet. Welkom bij Plakplaatjes. Een uur lang bouw ik een noodpakket voor je. Ga langs belangrijke dingen die er allemaal in moeten en die je in huis moet halen. Het kan ook met een kleinere emergency. Het hoeft niet heel Planet Earth te zijn. Maar een EHBO-kit bijvoorbeeld, hè? Een first aid kit. Als het hard stormt. Hier is Heavy Storm.

Je weet het maar nooit bij een heavy storm. Altijd goed om in huis te hebben. De First Aid Kit. De zingende zusjes uit Zweden. Mag niet ontbreken in je noodpakket. Net als trouwens een radio. En dat vind ik natuurlijk goed nieuws. Als er wat gebeurt, zet je radio on. Hier is Lone.

0: tijd. 40 Up. 40 Up Radio.
1: Plakplaatjes, concertposter. Concertposter.

Ja, ze kan het live. Melissa Etheridge en Bring Me Some Water. Want dat heb je ook nodig in je noodpakketje, hè, water. Daarvoor Loan, dat is een project van Michel van Dijk en Ferdinand Bakker. Ooit in Elquin, dan hebben we het over begin jaren 70. En ze maken al een tijdje dit soort muziek, zoals Radio On. Dit was uit 23. Ach, en zijn we nu weer terug in de jaren 80 of niet met dit geluid? Jawel, hè? Zaklampje hoort ook in je noodpakket. Hier is Softcell en Torch.

Ze zetten zichzelf min of meer toch in de spotlight met hun zaklamp. Torch, je hoorde Soft Cell. Wel een kanttekening erbij, want als je dat in je pakketje hebt zitten, zorg dan ook voor batterijen. Ook voor je radio trouwens. Want voor beide geldt, batteries not included, your Jethro Tull.

Het zou voor die up niet zijn als we af en toe niet een plekje in ruimen voor Bonnie Raitt, I Gave My Love a Candle. En je kunt er nog zoveel betekenis in stoppen en een mooi verhaal vertellen. Zoals Bonnie er ook echt wel doet. Plakplaatjes zijn plat, dat weet je, hè, als je ze in een album plakt. Nou, de kaars, daar ging het dus over in dit geval. Voor het noodpakket, neem kaarsen mee. En vergeet ook de matches niet. Kelsey Lam en Hayley Mae Campbell.

Zij gebruiken de lucifers vooral om bruggen achter zich te verbranden van plekken waar ze nooit meer naartoe willen. Kelsey Lamb en Hayley Mae Campbell en Matches. En dan moeten we toch even bij stilstaan, want nu kunnen we ook echt met die kaarsen uit je noodpakketje in de weer, hè? We hadden de radio al, we hadden batterijen, we hadden kaarsen. En nu dus ook Matches. Dus Stevie, steek ze maar aan.

gaan we weer heerlijk heen en weer, hè, in plakplaatjes. En sowieso bij 40up altijd. Hè. Stevie Wonder, Lighting Up the Candles. Wat een brave Stevie was dat. En Flogging Molly, Donkere Whistles, The Wind. Noodpakket, ja, een fluitje. En je laat het niet van de wind afhangen. Wat je altijd kan redden in moeilijke situaties is de chicken soup with rice. Ja, eten in blik. Hier is Carole King. In

zei toch. En zo hoor je het ook eens van een ander. Het kan je altijd redden, hè? Chicken soup with rice. Het zit in blik, kan. En dan past het in je noodpakket. Je hoorde Carole King. En ze eindigde natuurlijk in december. En dat deed me eraan denken. Oh ja, moet ook in je pakket. Dekens. En zeker, het zal nu wel meevallen, maar In the Winter. Eentje extra van Janice Ian.

Ja, ja, je kunt het wel zeggen, maar als je tekort komt, dan piep je wel anders. Steve Miller Band, Your Cash Ain't Nothing But Trash. Voor het eerst opgenomen door de Clovers in 54. Steve Miller deed het een kleine 20 jaar later dunnetjes over. Ik had het over water, want dat moet in het noodpakket. En ik heb een tijdje gedacht, ja, ik heb wijn in huis. Dus ik red het wel, die 72 uur waar het noodpakket voor is. Maar ik heb ook wel door dat dat niet de slimste oplossing is. Dus ik volg Joan Armand Trading en doe Water with the Wine.

Ja. Ik snap dat dat slim is in tijden van nood. In die eerste 72 uur dat je met je noodpakket op schoot en op tafel zit. Water with the Wine, je hoorde Joan Armand Trading. Laatste plakplaatje in dit album van vandaag. Wat over het noodpakket ging. Emergency. En bij Paramore klinkt het ook echt als emergency. Tot de volgende plakplaatjes. Hoi.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Tienduizenden mensen hebben in de Albanese hoofdstad Tirana voor de 35e avond op rij geprotesteerd tegen de regering van premier Rama, corruptie en de bouw van een groot Trump-resort in een natuurgebied. Bij ongeregeldheden bij een politiebureau en het parlement zette de politie een waterkanon in en werden meerdere mensen aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11

0: Ja, ik zit nog een beetje in de Wim T. Schippers sfeer van vorige week. Ja, dat was leuk, hè? Ah, met Wim T. Schippers. Maar goed, we gaan de zomer in, Bart.
1: Ja, en we gaan veel rijden deze zomer. Ja, hoewel de benzineprijzen verschrikkelijk zijn, geloof ik.
0: Ja. Nee, we gaan je dus met de auto naar goedkope landen, waar het goedkope benzine tanken is.
1: Hè? En dat is Amerika misschien?
0: België en Duitsland, dat begint al. Maar we gaan natuurlijk ook naar Amerika. Het is zo, een van de grootste ondeugden die ik heb geen rijbewijs. En dat vind ik nooit erg. Behalve, ik had zo graag leuke bandjes voor de radio, voor de autoradio willen maken.
1: Ja, het is heel leuk om te doen, ja.
0: Ja, en dat gaan we nu deze zomer doen. Het is juli. We gaan weg. En ik, om te bewijzen dat ik dat wil, ik heb een keer een serietje gekocht. Die heette Car Classics. En de eerste serie die heette Loud Music in Cars. Lekkere muziek om hard in de radio te draaien. Wie schetst mijn verbazing dat er een nummer bestaat, Loud Music in Cars, van Billy Bremner. Loud.

0: Ik zag jou al bepaalde bewegingen maken, waardoor ik denk, dit is typische automuziek.
1: Dit is typische automuziek, dat klopt.
0: En dit was overigens Billy Bremner, was dit, hè? Loud Music in Car.
1: Prachtig, ja. Automuziek, ja, je hebt natuurlijk diverse soorten, maar meestal is het zoals dit. Het is een mid-tempo over het algemeen. Het moet er geen breaks in zitten ook. Het moet van begin tot eind in dat tempo doorgaan. Dat is echt iets voor een auto.
0: Geen breaks. Dat is, ja, ik ga de kenmerken van nu noteren.
1: Oké. Ja? Geen breaks. Midtempo is het vaak. Het kan ook uptempo en downtempo zijn. Maar dit is echt een lekkere nummer dat je gewoon niet te hard rijdt. Weet je wel, 100 kilometer van Amsterdam naar Utrecht. Dus hard genoeg.
0: Ja.
1: En dan dit lekkere radio aan. En
0: hij kan op de snelweg, maar het is geen supersnelweg. Hè,
1: nee, dat moet ook niet. Nee, het moet geen racewagen worden.
0: Nee.
1: En ze komen er wel. Ze komen voor. We krijgen ze wel. Maar over het algemeen, dit tempo. Nee. Dat is mooi.
0: Ja, ik heb ze ook. Ik begin, dus dit is lekkere snelwegmuziek, hè?
1: Klopt.
0: Ja.
1: En ik heb datzelfde ritme gevonden. Ik had eerst een ander nummer, maar ik denk, ik sluit even aan op dat ritme. Let maar op.

0: Automuziek.
1: Automuziek. Kijk, ik heb nog nooit achter een stuur gezeten. Ja, vroeger in de botsautootjes, maar dat vond ik al eng. Maar hoe doe je dan? Dan zit je volgens mij met je vingertoppen op het stuurtuk.
0: Ja.
1: Dat is volgens mij ook een kenmerk. Een hoog meeklapgehalte, dus vingers trommelen op het stuur. Als je niet trommelt op het stuur, geen automuziek. Ook een, en de bijrijder, dat is hoog meeknikgehalte.
0: Ja.
1: Die knikt, want die heeft geen stuur.
0: Maar hij doet het net zoals dat u vroeger had met zo'n hondje achter op de hoedenplank. Die ook zo staat te knikken.
1: Midtempo, geen breaks, dus ook geen lange gitaarsolo's.
0: Nee.
1: Mag wel?
0: Mag wel.
1: Maar die moet in de melodie zitten.
0: Ik geef straks een voorbeeld. Dat bespreek ik straks.
1: Ja. Een beetje domme muziek soms ook. Bijvoorbeeld een grote hit die ik vaak nog op de dansvloer draai. Nut Bush City Limits van Ike en Tina Turner. Het is wel een hard en rauw nummer, maar toch automuziek volgens mij.

0: gebeurt van alles in het nummer, maar het ritme blijft gelijk.
1: Ja, die solo, wat hoor ik? Was dat een orgel, dat, die solo? Die hoge piep, ja, die door het hele nummer zit? Of het was een mellotron? Of...
0: Nou, zoiets. Het is iets elektronisch, dat wel, ja.
1: Ja, maar je blijft gewoon in dezelfde...
0: Oh, dan gaat hij nog verder. Dus we draaien hem even weg. Dank je, Tina.
1: Oké, dat was nog even een toegift die nu de nek wordt omgedraaid. Heel goed. Ja, goed. Een hoog meeknik-klapgehalte, dus dat klopt allemaal hier weer. Ike and Tina Turner, Nutbush City Limits. Ook nog iets, de woorden rood en radio liggen nogal voor de hand, hè?
0: Ja, dat klopt. Maar ja, niet, dat geldt dus niet voor alle nummers. Want we hebben, dus daar kun je op gaan kiezen. Je zegt, nou, ik neem alleen maar Highway of Car of ja. Cadillac of noem maar op. Dat, die zitten er zeker heel veel bij. Maar er zijn ook heel veel nummers die helemaal niet gaan over Cars, nee, en over Cadillacs en weet ik veel, Highways. En die mogen, toch gedraaid gaan worden in ons programma.
1: Ze mogen wel, maar ze hoeven niet.
0: Precies. Nou, jij zegt net, een band die niet al te moeilijke muziek maakt. AC/DC, daar kun je denk ik van... Alle nummers kun je in de auto draaien.
1: Ja,
0: ja, echt waar. En een daarvan, en echt, is een lekker up-tempo nummer. I Feel Safe in New York City. We staan nog even bij het stoplicht.
1: Is dit snelwegmuziek? Ja, we gaan sneller op.

0: gitaarsolo mag, als hij maar in het ritme blijft.
1: Zo is het. En zij voelen zich veilig in New York City.
0: Toen nog.
1: Maar sinds hun komst voel ik mij onveiliger. Maar ze gingen dus keihard van de snelweg New York City binnen. Hè? Dit vond ik wel een snelweg uitvoering.
0: Jawel, zeker.
1: Ja, goed. Ik heb mijn eerste nummers gekomen uit die Car Classics reeks van Loud Music in Cars. Heb ik 4 nummers van de 15 die zijn door mij toegelaten. De andere 11 die had ik niet zelf uitgekozen. Maar ook al komt het woord motorway in dit nummer voor, ik vond het toch wel een lekker nummer. 2, 4, 6, 8 motorway van de Tom Robinson Band.

0: Ja, er zat een tempowisseling in, maar...
1: Hij kon.
0: Ik ging iets langzamer klappen.
1: Ja, ja, ja.
0: Tom Robinson Band, 2468 Motorway.
1: Mooi nummer. Ja, een band die zich Drive-By Truckers noemt. Ja, die mag zeker niet ontbreken in ons programma natuurlijk. En als we dan nog op een LP Dirty South een nummer hebben staan als Carl Perkins Cadillac. Nou, dan gaat het echt over autorijden hoor.

0: Ja, we hadden nog een kenmerk gevonden.
1: Ja, eerst even, wie waren dit ook in?
0: Dit waren de drive-by truckers.
1: En ik zou zweren dat is 70s, 80s muziek, hè?
0: Ja, nou ja, het is aan het eind, ja, een beetje rond 2000 beginnen.
1: Ja. En, dan was het retro muziek in die tijd.
0: Klopt. Ja, en die had je veel van dat soort bandjes. Leuke band, lekkere muziek, niks mis. Met Jayhawks had je bijvoorbeeld Tragic Alley Hip. Dat kunnen we allemaal laten horen. Dus het komt allemaal voorbij, let maar op.
1: Ja. Goed, we draaien dus loud music in cars. En we ontdekken dat radio-automuziek, dat die aan een aantal kenmerken voldoet. De herhaling valt mij ook op.
0: Mm-hmm.
1: Heel veel teksten worden voortdurend weer terug.
0: Okay, genomen. Ja, ja. Kun je lekker meezingen namelijk. Dat is natuurlijk een bedoeling.
1: Het meezinggehalte is ook vaak
0: belangrijk.
1: Heel goed.
0: Ja, dat klopt. Ja. En wat langere nummers ook. Hè?
1: Ja. Ook daar heb ik nu ook een voorbeeld van. De band Fisher Z, zoals wij hem altijd noemden. In Engeland zeiden ze geloof Fisher Z. Hè?
0: Ja, ja.
1: Maar ik vind Fisher Z.
0: Ik ook.
1: Ze waren hier heel populair.
0: Zeker.
1: En ik weet zeker dat het komende nummer een goede automuziek is. Want we hebben een tijdje voor de klas gestaan. En een van onze uitstapjes was altijd naar Berlijn.
0: Mm-hmm.
1: En wij dachten dus als Fischer Z uit Duitsland kwam natuurlijk. Hè. Was niet zo. En dat draaiden ze in de bus bandjes van de leerlingen. Dat was heel leuk. Want op die manier werd ik een beetje bijgewerkt.
0: Mm-hmm.
1: En een van de grote meezingers was het nummer So Long. En toen gisteren bij de voorbereiding dacht ik van, duurt het lang eer dat zo lang komt? Dat komt pas op 3,5 minuten.

0: Fischer Zet. En hoe heette die zanger?
1: John Watts.
0: John Watts, ja. Treedt nog steeds op.
1: Ja, zeker. Solo, hè?
0: Solo, ja, want hij heeft een kleinere zaal. Hè. Hij heeft zijn band weggestuurd, dan verdient hij nog wat.
1: Ja, en in Nederland is hij populair. Behoorlijk populair zelfs. Ja. Leuk. Nou ja, dat was een fijne band uit de jaren, ja, eind jaren 70, begin jaren 80. 70.
0: Ja, ja, ja, want toen gingen we naar Berlijn met de school. Klopt, so long. En de hele best song dan, so long.
1: Geweldig, leuk. Jij gaf mij laatst een platenblad en daarin stond een artikel over de Feelies. En jij zegt, de Feelies, die band ken ik eigenlijk helemaal niet. Ik wel, ik was een enorme fan van de Feelies. En hun eerste LP Crazy Rhythms vond ik echt fantastisch. En dat, ja, ze zagen eruit als de Talking Heads. Ze kwamen een beetje dezelfde tijd op als de Talking Heads.
0: Fris gekapt,
1: een beetje high school, nee, geen high school jongetjes, gewoon echt nette nerds. Ja. Zeg maar.
0: Universiteit wel, hoor.
1: Universiteit, dat is waar. En nou, die maakte dus echt, ja, heel aparte muziek. Crazy Rhythms. Er zat een hele mooie cover op van de Beatles. Ja, Everybody, weet je weer, met de monkey.
0: Except me and my monkey.
1: Precies, ja, die. Maar het titelnummer Crazy Rhythms is een nummer dat duurt wat langer. Maar het is een echt ongelooflijk autonummer. Let maar op.

0: Jawel.
1: Ja,
0: daar ging het dashboardkastje.
1: Het dashboardkastje is helemaal uitgetrommeld, meneer de chauffeur. De bijrijder zat voortdurend op het dashboardkastje te beuken. Kon hij hier plaats niet meer hebben.
0: Aanstekelijk toch, dit allemaal.
1: Dat is prachtig.
0: Mooi, hè?
1: En dat waren de Feelies.
0: Feelies.
1: En dat nummer heette?
0: Crazy Rhythms.
1: Crazy Rhythms.
0: Crazy Rhythms. En het is van hun eerste LP, Crazy Rhythms. Ja. Hele goede LP. Everybody got something to hide except for me and my monkey. Ineens wist ik het weer, de titel, waar we het net over hadden. Maar er zijn echt hele goede nummers op. Het is een beetje ook Talking Heads-achtig, vind je ook niet? Een beetje wel.
1: Ja, maar ik vond het ook af en toe Kraftwerk.
0: Ook?
1: Vooral in het begin. Mm-hmm. Ik begon al te zingen, van op de autobahn. Voor ons ligt een weiter dal, een zonneschijn, een glitterstraal. Mijn Duits is wel eens beter geweest, maar je begrijpt de sfeer. Hè?
0: Ik snap hem. Het klonk heel behoorlijk, hoor.
1: Ja, de Feelies. Nou, die komt weer op de zoeklijst. Hè?
0: Jawel, nou, ik ga de volgende uur ook nog iets anders van ze draaien. Want ze hebben daarna ook nog wel wat andere muziek gemaakt, maar ook heel erg mooi.
1: Maar we kennen op het stuur mee trommelen.
0: Jawel, ze,
1: nogmaals, dat is een belangrijk criterium. De herhaling ook. Vooral 70's ethisch-achtige muziek. En de woorden rood en radio zijn niet verplicht, maar wel toegestaan. Maar ze hoeven absoluut niet. Nou, ik heb nu het eerste wat ik aan dacht toen ik dit thema met jou bedacht was van, ja, eindelijk weer een kans om Dillard en Clark te draaien. Hè? Want volgens mij is dat de ideale automuziek. En dat klopt wel, maar vooral de eerste LP, The Fantastic Expedition of Dillard en Clark. Een plaat uit 68, pas in 69, in Engeland en in Nederland uitgebracht. Nou, daar staan wel 7, 8 autonummers op. Onder andere Don't Come Rollin'.

0: Alsof je het al jaren kent, het nummer.
1: Jawel, autonummer. Prachtig. Mooi nummer.
0: Ja, dit is Dillard en Clark. Dat is Duck Dillard. He, die komt een beetje uit die bluegrass sfeer. Heeft met de Dillards heel wat albums opgenomen. Maar die Duck Dillard wordt even in de arm genomen door Gene Clark. Die net voor de zoveelste keer de Birds uit is. Mm-hmm. Die gaat, dan is hij weer bij de Birds, dan weer niet. En die hebben, nemen dan met z'n tweeën twee prachtige albums op. En Don't Come Rollin'. Dat was dan de eerste die ik draai. Ik neem me voor in elke uitzending iets van Dillard en Clark te draaien. Mag dat?
1: Dat vind ik fantastisch. Ik haak in.
0: Ja.
1: Want jij noemt nu Gene Clark. Gene Clark van de Birds. Die af en toe ergens anders opdook. Bij andere bands meedeed soms. En zo ook bij de Long Riders. Hey. Die waren halverwege de jaren 80 heel actief. En daar zingt hij ook af en toe mee op wat nummers. En het grappige is dat zij hun derde of vierde LP noemen Looking for Lewis and Clark. En dat verwijzen natuurlijk ook naar Gene Clark. Maar ook de Long Riders hebben dus natuurlijk een lekker autonummer opgenomen. You just can't ride the boxcars anymore.

0: Long Riders, prachtig nummer. You can't ride the boxcars anymore.
1: En zat, begrijp ik je nog goed dat Gene Clark hier...
0: Die heeft af en toe meegespeeld met ze, ja. Meegezongen met ze. Op de eerste LP sowieso en op de tweede LP zingt hij hier en daar ook nog een beetje mee.
1: Ja, want het is voor hem nogal ruig. Gene Clark is meestal de melancholieke man. Hè? Ook bij de Birds Hall. Hè? Mm-hmm. Ja, maar wel goed tempo. En hij heeft prachtige solo-platen gemaakt. Die nu de laatste jaren allemaal opnieuw zijn uitgebracht. Ook. Jong gestorven. Tragische held. Ja. Gene Clark. Ja, iedereen die zit nu op CCR te wachten. Creedence Clearwater Revival. Begrijpen wij. Je kunt elk nummer van Creedence in de auto draaien.
0: Klopt. Ja,
1: eigenlijk begint de automuziek in 1968 met Creedence Clearwater Revival.
0: Ja. En ik zei net, je kunt dan ook met de gitaarsolo wel het een en ander doen bij Creedence. Ja. Want I Heard It Through the Grapevine heb ik de single-uitvoering bij me op een gegeven moment. Maar als je de LP-track neemt, die duurt 9 minuten geloof ik. Ja, ja. Dat kun je ook gewoon lekker draaien.
1: Die kan je toch draaien?
0: Jawel.
1: Oké, zonder te tanken. Ja, goed.
0: Nou, tegenwoordig niet meer.
1: Oké, ik heb de klassieke trommelsong. Dus het dashboardkastje kan weer dicht. Stuur kan weer aan. En we gaan trommelen met Bad Moon Rising.

0: Mooie, mooie, meer stemmige vocalen. Goed.
1: Ja, dat is goed nummer. Ja, dat was de tweede single. Ja, althans de tweede hitsingle. Want daarvoor hadden ze een paar dompers nog. Maar na Proud Mary kwam die volgens mij deze. Ja, dat is wel een lekker thema. Je kunt er al een paar jaar mee door. Hè?
0: Zeker. En in ieder geval de zomervakantie, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat gaan we ook doen.
1: Het is ook goed humeurmuziek, valt mij op. Het is geen depressieve zangers. En, ja, daar houden wij ook van, hoor. Maar,
0: nee, voor de zomer moeten we even iets leuks hebben.
1: Nick Drake komt niet langs deze zomer.
0: Nee. Nick Cave ook niet.
1: Nick Lowe wel.
0: Ja, die zeker. Dat is een vrolijke jongen.
1: Cracking Up. Dat is een lekkere.
0: Oh ja, oké. Okay. Oh, I Like the Sound of Breaking Glass ook nog. Is dat ook nog iets? I Like the Sound of Breaking Glass of Love.
1: Ja, ik vind zijn hits nooit zo leuk.
0: Oké.
1: Okay. Hij heeft

0: van mooie platen gemaakt die nooit hit zijn geworden.
1: Maar die gaan we draaien.
0: En wat ik ook niet van hou is Cruel to be Kind. Dat vind ik helemaal heel vervelend. Nou, vind ik. Maar goed, over Nick Lowe hebben we al vaker gehad.
1: Natuurlijk.
0: Jij gaat eruit met een lang nummer. Hè?
1: Een lang nummer van Ted Nugent. Dat was zijn eerste solo-LP. Het nummer Stranglehold. En Stranglehold is voor mij het ultieme lekkere... Lekker zo dat ja, meedijnende ritme. En dat, ik heb verzamelaars gemaakt voor mezelf. Van allemaal nummers die datzelfde meedijnende ritme hebben.
0: En dat gaat maar had je die op cassettebandjes ook?
1: Ja, ook.
0: En die is in de radio, hè?
1: Ja.
0: In de auto?
1: In de autoradio, zeker.
0: Ja.
1: Nee, dat is prachtig. Nou, Stranglehold dus. Maar we zijn de volgende week weer met nog veel meer leuke
0: car
1: muziek.
0: Classics. Hoe gaan we het noemen, geloof ik, toch? Car Classics.
1: Car Classics.
0: Loud Music in Cars. Cloud Car Classics.
1: Goed zo. Ja. Nou, okay. Tot de volgende week dan maar.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de vier anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Uber zet een groot deel van de geplande uitbreiding van maaltijdbezorging in Europa voorlopig stop. Volgens de Financial Times wil het bedrijf later dit jaar niet meer uitbreiden naar 5 van de 7 beoogde landen. Mogelijk hangt dat samen met het plan om concurrent Delivery Hero over te nemen, waarvoor een Europees mededingingsonderzoek wordt verwacht. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Muziekvrienden, ruim baan vandaag voor een van de grootheden van de Nederlandstalige popmuziek. De Vlaming Remmel van het Groene Woud. In deze tijd van lijstjes van de beste Nederlandstalige liedjes in de Volkskrant lijkt er geen beter moment voor. De man heeft tenslotte wat meesterwerkjes in het genre afgeleverd. En welke zou je dan moeten kiezen? Alleen al uit de 13 waar hij in deze bijzondere uitzending hoogstpersoonlijk op terugkijkt en in zijn hotelkamer te Amsterdam zelfs wat van naspeelt op zijn onversterkte elektrische gitaar. Dit mag je niet missen. Remmel speelde 7 december jongstleden in een stijf uitverkocht carré te Amsterdam en wij spraken de dag daarvoor met hem in het Amstelhotel. Wij, dat wil zeggen oud-oorcollega Jochem de Graaf, die goed bevriend is met Remmel en wiens idee het was om dit te organiseren. Waarvoor dank. En ondergetekende was er dus ook bij om af en toe nog wat te roepen of op te nemen in ieder geval. We trappen af met een van de succesnummers van de show, van de live show van Remmel in Carré, waarin Remmel het zittende publiek uitnodigt om even van de stoelen af te komen. En daarna is het woord, na dit lied, liefde voor muziek, is het woord aan Remmel. En hoor je Jochem en ondergetekende af en toe iets in de achtergrond mompelen. We hadden maar 1 microfoon, maar dat mocht de pret niet drukken. Hier is Remmel.
3: De minder geloof.

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: De microfoon in dit interview is helemaal alleen voor Raymond. Om te beginnen over zijn eerste grote hit hier in Nederland.
1: Dat is al 40 jaar dat ik zeg dat ik 10 jaar in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen en Oelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, maar ook veel ellende.
2: Hoe kwam je op het idee?
1: Ik zag de originele zanger, of liever de zanger van de originele tekst. De zanger had voor muziek gezorgd. Die zag ik het doen op televisie. Ik was op bezoek bij een, ik mag zeggen, collega Mark Didde. En ik had het misschien al gehoord op de radio, maar door die video te zien, waarin Robert Charlebois het lied zingt, voelde ik twee dingen tegelijk. Ten eerste dat het emo was die mij enorm goed lag, naar mijn gevoel. En ten tweede dat de originele zanger Robert, dat hij het tongue-in-cheek deed.
3: Ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. J'ai chanté à Longueuil, à Vaudreuil, Repentigny, La Valtrie. J'ai rempli des salles, j'en ai vidé aussi. J'ai eu ma part de succès, j'ai eu ma part d'ennui. J'ai eu des bravos, des choux, j'ai eu des...

0: En ik dacht met een snel oplaaiend vuur dat ik dat zou willen doen, gemeend. Dan was het alleen een kwestie van al die elementen in het Nederlands te zetten. Dat was het eigenlijk. En dan weet ik nog dat we het uitvoerden live voordat we het opnamen. En dan merkte ik al dat het een impact had bij publiek dat nog nooit gehoord had.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Je vraagt me of ik de eerste Nederlandstalige rocker was. En in zekere zin ga ik dat niet ontkennen. Zelfs al heb ik ook een beetje richting gekregen door Kom van de Dak af te horen van Peter en de Rockets. Maar toen dacht ik ook, ja, ik wil het niet bij een student die koos de tekst houden de hele tijd. Ik wil, zoals ik Chuck Berry ervaar, wil ik ervaringen uitsturen. Letterlijk klopt het niet, want hij heeft het meer over auto's dan ik had kunnen bevroeden. Maar ik voel bij hem wel dat tactiele naar een vrouw toe. En ik miste dat in het Nederlands repertoire zonder meer. En ik besefte dat ik onbewust die combinatie wou van wat toen zwart-Amerikaanse muziek was. Dat was eigenlijk rhythm and blues dus. We waren nog lang niet toe aan disco en funk. En een eigen manier om het te zeggen in dat Nederlands. En dat is gewoon het grootste probleem gebleken. Dat is om mijn Nederlands ingebed te krijgen in, laten we toch maar zeggen, swingende muziek. Omdat Engelse teksten, Engelse woorden lenen zich daar beter toe. Het is daar organisch ontstaan ook, die combinatie van eigen slang vaak met drums en bas. Maar ik wou zo hard dat ik het ook vond op den duur. En mijn boutade is, toen ik eindelijk dat zinnetje had staan, ze kan zo lekker lopen, van Maria, Maria, ik hou van jou. Toen dacht ik, nu ben ik vertrokken.
1: Het is onze slachter die zal...

0: Zwarte muziek. Amerikaans zwarte muziek. Want Afrikaans was mij te moeilijk toen. De groove, de swing en daarover je verhaal vertellen. Goh, ik denk dat wat betreft de akkoordenstructuur van meisjes, denk ik wel dat ik schatplichtig ben aan wat toen de dienst uitmaakte. En de ene denkt dat ik het gepikt heb, dat ik beïnvloed was door Honky Tonk Women van de Stones. En ik herinner me dan zelf dat ik toch onder de indruk was bij een beluistering van de eerste LP van Bad Company. Al weet ik niet meer hoe het nummer heet, hoor. Maar het was wel een tijd van droge. Dat was wel typisch voor die tijd, omdat het van daarvoor meer rhythm and blues was. En zo werd het misschien ook rock. Hoekiger ook. Stugger.
1: Can't get enough of your love.
0: Ofwel, toen het nog Free heette, hè? Die zanger, de groep van Paul Rodgers. Maar bij Free kan ik er ook niet op komen. Hoe dat liedje heette, dat mij misschien wel beïnvloed heeft. All right now. Ja, ja, ja.

Het komt altijd ergens vandaan. En een periode lang was ik daarover wat gegeneerd. Van dat het is niet met het idee van te pikken. Hè. Het is dat je ergens in de ban van bent. Maar als ik dan al die Beatle-histories lees... die hebben ook niks anders gedaan dan zaken gehoord waar ze enthousiast over werden. En ik wil dat ook wel eens proberen. Is het dan. En als je het niet weet, herken je het soms niet. En soms bij uitleggen erbij herken je het weer wel. Of het te makkie is om dat in het Nederlands te doen... dat is uiteraard vaak de stelling en de vraag. Ik heb voor mijn eigen winkel het gevoel dat ik het opgelost heb... ook door een manier om de teksten te debiteren. Dat is geen chanson-uitspraak. Dan zou ik moeten zeggen dat is, om maar twee woorden te noemen. En ik zing stevast dat is. En dan loopt het. En dat is zonder het te beseffen mijn keukengeheim geworden. Plus dat ik altijd bij de training voor een nieuw lied de woorden aan het kouwen ben. Ik zit niet al te veel op papier te zetten. Alles wat te literair is of wat te hoekig klinkt, daar kan ik niks mee doen. Dus ik moet natuurlijk veel darlings killen. Maar het is wel een heel fijn gebied om in te evolueren als Nederlandstalige zanger.

0: Het was het idee van Jochem de Graaf om ons in het interview te richten op de liedjes van zijn show in Carré. En we hebben die lijst met Raymond doorgenomen voor een groot deel. En uiteraard moesten we daarbij ook hebben over, niet alleen over de rockers, maar ook over zijn melancholieke liedjes.
1: Het is zeker zo dat ik meer en meer melancholische nummers begon te schrijven. Dat was niet mijn opzet. Mijn basisplan was Chuck Berry zijn in Brussel. Maar door de aanrakingen met het echte leven kwam ik vanzelf terecht op meer bespiegelende zaken. En meer balladen, kreten soms ook. Ik denk aan bierfeesten met wanhoopskreet Als ik dit maar heb.
2: Als ik hier in die tent sta en het bier ruikt overal,

Er is een heel pak, naast het levenslustige, is er een heel pak melancholisch. En dat heeft ook iets opgeleverd bij het publiek. Want mijn echte fans, als ik het zo mag zeggen, die lusten het allemaal wel. En ik dacht meer dat het leven sowieso die twee kanten biedt. Dus dat je ze beter al de twee zijden kunt gebruiken. De planten staan in volle bloei. De kinderen zijn in volle groei. De koffie geurt door heel het huis. De buurvrouw slaat de dekens uit. Prinsessen liggen op het strand. Koningen zijn in het land. Auto's rijden naar Brussel. Maar niets heeft nog zin zonder jou. Bij de eerste reeks melancholische nummers zit zeker ook niets heeft nog zin zonder jou. En het is grappig dat het daarover gaat, want ook daar ben ik schatplichtig. Ik merkte aan jongere mensen dan ikzelf dat ze allemaal aan het dwepen waren met de Smiths. En ik dacht gewoon, ik zal er eens naar luisteren. En ik hoorde buiten een bepaalde monotonie, wat mij betreft als luisteraar, en dat komt door de stem van Morrissey, hoorde ik toch patronen waarvan ik dacht, oh ja, dat is wel eens leuk om ook te doen. Eigenlijk niet al te moeilijke akkoorden. En terwijl ik weer eens in een crisis zat qua relatie, en vooral ontluikende relatie, en dat mocht dan eigenlijk niet, dan wel is altijd fijn, hè? Als je je kan uiten via het lied.

0: de setlist van Carré zitten twee liedjes die over het tactiele gaan. En over de lustgevoelens, dat is roesting. Maar ik weet niet in welke mate dat woord bekend is in Holland. Roesting is zin, maar klinkt veel krachtiger dan... Zin is dat, dan valt hij alweer flauw. Bij roesting heb je zo de duw erbij van lustgevoelens. En dan is er dat liedje Genieten, tussen haakjes Hier in je hitte. En het is niet makkelijk om de toon te vinden waarbij het legitiem is, de hang naar lichamelijke vereniging. En legitiem is niet het woord, maar de heilige daad. Dat vind ik al beter. En ik denk vooral aan een tekst die ik misschien niet helemaal uit het hoofd ken, maar dat is zoiets van: eens dat de man en de vrouw hun kleren afleggen en zich met elkaar verenigen, komt de genezing. Dat heeft zo'n poëtisch niveau waarbij je niet kan zeggen: ach, wat een vieze bedoeling.
1: Mijn heren, wat was er het eerst?

Ik weet gewoon, doordat het ook zo goed gespeeld wordt door de groepsleden, dat het liedje Genieten met zijn eenvoudige bewoordingen goed vertaalt voor mij wat er zo speciaal aan is. Er is zelfs dat gemeen trekje bij waarin ik zeg, ik zie je graag, al weet je niet hoe. Maar juist wanneer het klikt in lichamelijke vereniging, dan besef je ook wel dat zij ondertussen het liefste spruitjes eet met spek en jij zelf dan veel. Alleen hoe de palen verder uiteen kunnen lopen op in andere gebieden. Ben ik verdorven? Ben ik het kwijt? Of is er iemand die me benijdt? Genieten, ik doe wat ik voel wat ik doe. Oh, ik zie je graag, al weet je niet hoe.

met de Lukas Kinowski had ik wel dat ik na nog maar eens een rit in de omgebouwde bestelwagen, waardoor die een beetje mobile home is van binnen, na nog maar eens een rit en wakker worden, hoorde ik een volledige melodie die mij een beetje aan circusmuziek deed denken. En dan was de brokmelodie die ik had, vond ik niet voldoende, dus een beetje bijschrijven. Maar ik had wel blijvend het gevoel van, ik ga daar geen tekst bij maken. We gaan dat gewoon instrumentaal spelen. Dat is eigenlijk een eigenaardigheid bij zangers, liedjeschrijvers. Maar momenteel is het zeer plezierig om dat uit te voeren. Omdat het ook die circussfeer goed weergeeft. En je het publiek daarin kan meekrijgen. En als ik dan dat het applaus hoor na de uitvoering van een instrumentaal, dan denk ik wel eens bij mezelf, goh, en al die moeite voor die 250 teksten te schrijven.

uit haar brein toveren. En ik denk dat een van de roepnamen van haar was mijn kleine Lukas Kinowski. Ik denk dat dat er ook bij is geweest. Ja.

Dus bij Brussels by Night heb ik het geluk, vaak toch, dat ik eigenlijk al lang niet meer besef wat ik zing. Het lied is gebaseerd op een repetitie met de toenmalige Centimeters. En wat de drummer mee had, was de groove, het drumpatroon, dat resulteerde in Brussels by Night. Ik was vooral... We namen gewoon 2 minuten op, of 3 minuten, van zijn drumpatroon. En ik voelde wel dat het... dat ik maar tevreden ging zijn wanneer ik daar een lied bij had, omdat ik dat niet wou laten verloren gaan. En ik weet nog altijd dat ik in Erenbodigum bij Aalst, omdat de kinderen sliepen, kleine kinderen, 3 en 1 of zoiets, dat ik op een gang zat met een cassetje waarop ik dat drumpatroon hoorde, en een tweede cassetje waarin ik vrije uiting beoefende. En dat was muzikaal en een beetje tekst. En omdat ik geen gitaar bij had of geen piano, en ik mijn resultaat zo bezwerend oké vond, ben ik altijd trouw gebleven aan die spontane invulling daarboven in op een gang. En omdat je vaak toon verliest als je a cappella zingt, gebeurden er rare dingen qua akkoorden die er in het lied zijn. Ik denk dat ik al een beetje strofe had en dat ik wel al had van... In de Eveline. En dan de refrein in Brussels by night. Allerlei lichtjes, maar ineens is het hit. We treffen het ketje. Dat is... De ritmiek loopt wel, maar het is... ik ben ineens ver van de logische suite van akkoorden.

0: Het verhaal van verlaten gebouw brengt me terug naar Amsterdam. Er waren drie heren, drie mannen in 1948... die niet naar Indonesië wouden gaan voor politionele macht uit te oefenen. Ze hadden een komst al van de Tweede Wereldoorlog. De drie mannen, waaronder mijn vader, zijn in Brussel terechtgekomen. Ze hadden ook alle drie al hun vriendin, die later hun vrouw werd. En de drie koppels waar ik ondertussen van aan het spreken ben, die hadden voor mij de functie van uitgebreide ouders. Want die zijn zo close gebleven dat veelvuldige bezoeken, wanneer de woonplaats, wanneer de uiteindelijk gekozen woonplaats zijn uit elkaar dreef, er werd voor gezorgd dat we elkaar.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. De 3-jarige Britse jongen die vorige maand werd aangevallen in een krokodillenverblijf heeft inmiddels 5 operaties ondergaan en moet er nog minstens 2 krijgen, meldt zijn familie. Daarna volgt een langdurig revalidatietraject. Met een inzamelingsactie is al meer dan €60.000 opgehaald voor het herstel en de revalidatie van de jongen. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Het was 1967. Dus de grootste successen waren van zo'n 10 jaar achter hem. Maar Little Richard was niet vergeten.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: En voor die enkeling die Tutti Frutti en Long Tail Sally toch wat te lang geleden vond, het was inmiddels al The Summer of Love, schreeuwde hij het zelf maar van de daken. Little Richard is back. Ja, nou viel dat op zich wel mee. Maar dan maakte er nog wel leuke platen in die nadagen. Deze werd geproduceerd door Larry Williams, die tegelijk met Little Richard in de jaren 50 op een grote Amerikaanse hit had gescoord. En die net als Richard door de Beatles was gecoverd. Richard en Larry samen maakten dit mooie I Don't Want to Discuss It. Een Amerikaans hitje dat je hoorde aan het begin van de nieuwe Songs and Stories, die werd eens gewijd aan een bezoekje van mijn kast vol singles. Reken op van alles, in dit geval tussen de jaren 50 van de vorige eeuw en de jaren 10 van deze eeuw. Deze komt uit 2015, een uitgave voor Record Store Day, die toen gratis werd weggegeven aan mensen die dat bezochten in 2015. Allemaal samen met The Kick.
2: De snelle jongens met de kleine lepels, dat zijn wij. Maak een rolletje van een briefje van 100 euro en we zijn blij.

Beatles, dat zijn wij. De strepentrekkers van de hopeloze maatschappij. Want we maken er nog één. Het leven is er om te kikken. Het is te kort en te onzeker om je naar hun wil te schrikken. Want de wereld draait ondanks de wetten toch gewoon weer door. En met een snuifje op een vuifje heb je met seks een streepje voor. Trouwens niet te veel, anders gaat hij hangen.

Ja, hij was al jaren een gereputeerd jazzmuzikus, maar zoals bijna iedereen in Nederland leerde ik Pat Metheny pas kennen in 1982. Dit nummer was in dat seizoen de tune van het programma van Kees van Kooten en Wim de Bie. Two Folk Songs heette het. En voor de zekerheid werden de namen van Kooten en Bie ook maar op het hoesje gezet. Op de single stond aan de ene kant de edit voor de tv en de andere kant de versie die je net hoorde, de volledige van 5 minuten. 3 jaar later stond Pat Metheny trouwens nog een keer in onze belangstelling als medewerker aan deze single. This is not America, zong David Bowie met medewerking van Pat Metheny in 1985. Nou kon dat natuurlijk best wel zo wezen dat dat niet America was, maar dit wel.

Na een issue van America hoorde je een collector's item in 1992 uitgebracht voor leden van de Rough Trade Singles Club. Nou was ik daar geen lid van, maar platenzaak Da Capo in Utrecht had al altijd wel een paar exemplaren van dat soort singles. Mercury Rev hoorde je. En voor de gelegenheid van die singles club coverden ze Sly and the Family Stone met If You Want Me to Stay. En het zal zo in 1978 geweest zijn dat ik met mijn moeder op visite was bij mijn oma van moeders kant. Toen kwamen uit de kelder een paar tasjes met oude singeltjes. Merendeels uit de jaren 50 en de vroege jaren 60. Het waren de singles van mijn moeder en haar zusjes die ze als kind hadden gekocht. Veel Nederlandstalig, Anneke Grunlo, Willeke Alberti. Wat Duitsstalig, zoals Rex Gildo en Gert Timmerman. Maar ook wat leuke rock'n'roll. Een paar singles van Paul Enka bijvoorbeeld. Waaronder deze prachtsingle uit 1959.

Je hoorde net op Paul Enka. De tas met oude singles dus van mijn moeder uit de jaren 60 en 50. Ook deze single kwam uit die tas met schatten uit de jeugd van mijn moeder. Sheila van Tommy Rowe. Ik merkte toen al dat het best wel leek op Peggy Sue van Buddy Holly. Want die kende ik ook als tienjarige al. Van de rock'n'roll verzamel-LP. Bovendien zat die single van Buddy Holly ook in dat stapeltje.

I don't know what it is, but it sure is funky. The Mighty Elegant heette dit Amerikaanse gezelschap. En daarvoor uit 2006 Bones van The Killers. En Raven van Dorst had al een leven van Rianne van Dorst voor zich, voordat ze met Dol eindelijk haar ware zelf vond. Maar ook had ze al een heel vol muzikanten-cv in de tijd dat Rianne nog geen Raven was. De band Dol bestaat sinds 2016. Daarvoor was Rianne al actief als onder meer Elle Bandita bij de Ripplets. En tussen 2008 en 2011 ook in de Rotterdamse garage punkband Anne Frank Zappa. I Breathe Fire.

0: Cynthia Lyne in Berlin. Het was een opvallende steunplaat in de avondspits van Frits Spits in 1982. Hij vond het mooi en ik ook. De Mobiles, A Drowning in Berlin. En ja, zomerhits kunnen leuk zijn, maar dan moet het weer wel een beetje meewerken. Mijn eerste associatie met de zomer van 1978 is regen, regen en nog eens regen. Ik had in die zomer de LP van Wings London Town gekocht. En als Beatle-fan kocht ik later pas de losse singles van die plaat. Deze had ik al wel. En zoals meestal bij Paul McCartney, een rocker op de ene kant en een wat rustiger nummer op de andere kant. I've Had Enough was de rocker en de balladzijde werd net zo vaak gedraaid, met name in Radio Tour de France, toen nog op Hilversum 3.
1: De rug in de lucht, Radio Tour de France, de komende 25 dagen elke dag van 2 tot 7 uur pop op de pedalen met de DJ's Felix Meurters, Lex Harding, Ferry Maat, Jan van Veen en Joost den Draaier. Verslaggevers Hans Prakke, Heinze Bakker en Theo Komen rijden in de ronde.
0: Dit is dus de ballad van Wings. Danny Lane zong hem en ik herinner me dat Felix Meurders hem graag draaide. Deliver Your Children.

Het Sanremo Festival, je zou het Italië's eigen nationale songfestival kunnen noemen. In 1969 zong Mina daar dit nummer, Non Credere. En je hoorde Squeeze uit Engeland, Another Nail in My Heart uit 1980. En suspense in de muziek, daarvoor kon je altijd bellen met Henry Mancini.

Een van de vele bandjes die ik begin jaren 90 live zag. They Might Be Giants, Bird's House in Your Soul uit 1991, bijna aan het slot van deze greep uit mijn singleskast. Het eerste gehoor misschien een vrij willekeurige greep, maar ik heb wel geprobeerd om met een genres en ouderom weer een beetje afwisselend te maken en een goede verhouding tussen onbekend, bijna vergeten en af en toe iets heel bekends. Nog eentje, die komt van Cat Stevens uit 1977. Wat Songs and Stories betreft, graag tot de volgende. Ik laat je achter met Remember the Days of the Old Schoolyards.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Drie zoons van Ali Khamenei hebben in Teheran afscheid genomen van de overleden Ayatollah. Opvallende afwezige is opvolger Mojtaba Khamenei, die uit angst voor een Israëlische aanval niet aanwezig zou zijn. Tijdens de plechtigheden spraken Iraanse functionarissen met onder meer een Hamas-delegatie. Khamenei wordt volgens Iraanse staatsmedia donderdag begraven. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Goeiedag. Amy Sands, geboren in Brooklyn. Ik denk in 46. En ze leefde tot 78. Take Me For A Little While. Het is girls time. All the way. Zoals Sandy Denny erin is. Amy Sands was een Amerikaanse. Sandy Denny was een Britse. Losing Game werd een van haar bekende songs.

Sandy Denny. Er lag een geweldig open speelveld voor haar klaar om heel bekend en heel beroemd te worden in Engeland. Maar helaas, soms gebeurden enge dingen met een mens. Zoals bij haar, ze viel van de trap. Sommige mensen breken dan een been of een arm, sommige lopen gewoon door. Zij overleed eraan. Sandy Denny. Volgende. Wie hebben we daar? Josh Stone. Met een hele mooie uitroep. Some kind of wonderful.

Zo, die staat. Josh Stone. Ze komt uit Dover, geboren in 87. Maken we weer de grote overstap van de oceaan en dan komen we bij de Stone Ponies. Dat is dan de band. En de band staat achter Linda Ronstadt. Linda Ronstadt heeft een hele slechte 10 jaar al achter de rug, want is heel ernstig ziek en weet eigenlijk niks meer. Het feit dat ik er speel is omdat ik er vroeger spaarde. Deze, de Stone Ponies Evergreen Volume 2. Kom er maar eens toe om dat te kopen. Hier is het nummer Different Drum. Michael Nesmith schreef dit.

korte hitjes, daar moesten we het van hebben. Maar het leven gaat door. Dat is hard om te zeggen als je al zo lang stil in een kamer zit en wacht op je dood. Maar dat gebeurt haar op het ogenblik nog steeds. Hier is Carly Simon van de CD. Ik heb een cd'tje bij me. Letters Never Sent. Er staan 14 nummers op. En het 14e nummer, dat trof mij.

0: Er komt dan nog wat, hè? Dat weet je dus nooit. Maar het is een liedje geschreven door een jaloerse vrouw. En die maakt er nog een, laat ik zeggen, wat triest end aan. Daar was er. Carly Simon.
1: Carly.
0: Ja, dank je. I'd rather it was you. Linda Williams, de volgende Amerikaanse. She sings the Beatles. Dat wil zeggen, ze pakt Lennon en McCartney onder de arm en dan krijg je dit.

0: Niet lang geleden uitgekomen, Lucinda Williams sings The Beatles, recorded at the Abbey Road Studio, number 2 in London, UK. Lucinda Williams, die gaat op het stapeltje en ze wordt vervangen door een mevrouw, moet ik even kijken, die hier te vinden is. Hoe dit nummer heet? Tift Merritt, zo is de zangeres. Dusty Old Man, ik weet niet waar ze het over heeft.
1: One, two, three, four.

Tift Merritt, Amerikaanse Stitch of the World. Zo heet het album waar dit nummer op te horen was. Dusty Old Man. Alison Krauss is de volgende zangeres. Komt ze.

Mooie muziek van Alison Krauss. Evie Sense, deel 2 van de CD Any Way That You Want Me. Dit nummer.

haar hoorden wij in Nederland niet al te vaak. Amy Sands. Ooit gekocht. Ik denk ergens in New York. Ik denk dat ik het zeker weet. Klein winkeltje. En iemand zei, dit heeft u nog nooit gehoord. Dat klopte. Sandy Denny. Ze heeft één cd die eigenlijk, of album, die je eigenlijk allemaal moet hebben. Dat heet The North Star Grassman and the Ravens. Dat is een prachtig, werkelijk prachtige album. Next Time Around is een van de mooie liedjes.

0: De stem was fantastisch. Ze speelde prachtig piano. En eigenlijk wilde ze dit soort gedragen liedjes zonder violen. Maar dan kwam de platenbaas en die zei... met violen trek je meer kopers. Oké, so be it. Josh Stone, late dertiger nu. En heeft ze verstand van mannen? Dat zegt ze van wel. Dit is the choking kind.
1: Meant to love you, didn't you know it, baby? Didn't you know it? Why could you be content with the love I gave? Oh.

The Choking Kind. Oeh, verstand had ze er dus wel van. En dat kan zeker ook van Carly Simon gezegd worden. Overigens, ik moet nog even met die Josh Stone terugkomen. Dat viel me in toen ik naar de muziek zat te luisteren. Ooit was ze zo populair, ze was toen ergens vroeg in de 20, dat het toen modehuis Gap, G-A-P, wij noemden dat in Nederland de Gap, maar Gap tekende haar voor een heel groot bedrag. En zo kwam het aan beide kanten bij haar binnen. Nu mevrouw Simon met een mooi liedeke, dat heet Lost in Your Love.

verloren in haar liefde. Goeie zangeres. Multimiljonair geworden. Heel veel goede albums gemaakt. Hier is Linda Ronstadt met Autumn Afternoon.

Linda Ronstadt kwam als jong meisje in Los Angeles binnen, werd door iedereen omringd als iets speciaals. Mooie vrouw om naar te kijken, mooie stem om naar te luisteren, goede optredens met die band die ze toen had, die de Stone Ponies heette. Later raakten ze ook nog amoureus in de war met de gouverneur van California. Ja, liefde maakt blind. En nu is ze een helaas kastplantje. Maken we nog één terug oversteek van Amerika naar Engeland. Lucinda Williams sings The Beatles. Als u hem wil kopen, dat is net uit. Maar ze heeft ook Lucinda Williams sings The Stones heeft ze gemaakt. Maar ik hou het toch nog maar even op The Beatles. Om een of andere reden vind ik dit een hele sterke, echte Linda Williams spierballenmuziek. While My Guitar Gently Weeps. Volgende week weer met vrouwen, want het is vrouwentijd.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De twee inzittenden die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeval in het Brabantse Zeeland zijn vermoedelijk allebei 15 jaar oud. Volgens de politie gaat het om een jongen uit Uden en een jongen uit Veghel. Hun auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteiten willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

Ja, begin eventjes overnieuw, zeg. Ongelooflijk. Er zit een stukje achteraan op Spotify. Ik heb dat gedownload en er zit een stukje achteraan. Kan ik niks aan doen verder. Maar je spreekt met Hans Vandenburg en zijn Why I Quit Composing en je luistert naar 40 Up Radio. En dit is een van de meest gevarieerde programma's, heb ik begrepen, van de hele zender. Dus zie ik dat nou verkeerd? Ik heb van alles geselecteerd weer. Soms weet ik niet meer wat het is. Maar dit in ieder geval wel. Dit is Sheila E.

Ja, te gek toch? Dat is The Next Movement met Never Coming Down. En Shirley daarvoor met A Glamorous Life Part 1. Ook fantastisch. En het zou saxofoon, dat zou hoe heet ze zijn, kunnen zijn geweest. Candy Dulfer. Maar ik denk het niet. En daarvoor, voor mijn babbel, mijn intro-babbel, die trouwens heel geslaagd was, Billy Idol met Dancing With Myself. Volgens mij de eerste single van hem met Generation X en The Saints. Daarna met The Perfect Day. En dit zie ik alweer op mijn schermpje, een lang intro. Dus dat gaan we even... Kijk. Het is een heel mooi nummer, een van mijn favoriete nummers van Martha and the Muffins. Dit is Echo Beach. Een meesterlijke lick, een werkelijk meesterlijke lick.

Ja, deze jongens die. Die zaten een keertje op, volgens mij, dat was ik ook. Parkpop of zo. En die werkte met een bandrecorder. En die ging stuk. Dus we waren met z'n tweeën en de muziek stond voor een gedeelte op een tape recorder die echt meedraaide, maar die kapte ermee. En toen moesten ze ineens met z'n tweeën door. Eerst nog een tijdje gekloot natuurlijk om dat ding te maken. Maar dat was niet best. New Music heette ze. Dit blokje begonnen met Martha en de Muffins, met Echo Beach en de Kinks natuurlijk, met een fantastische nummer Dead End Street. Dit programma heette Why I Quit Composing, omdat ik sommige nummers niet kan componeren. Zo goed ben ik niet. En dat is onder andere het nummer van de Kinks, Dead End Street. Het is zo, ik zit dit op te nemen op woensdagavond, nacht. En nadat België heeft gespeeld tegen Senegal. Op het WK. Ja, interesseert jullie misschien geen bal, voetbal en zo. Dus ik hou het even kort. Maar laat naar bed. En Nederland heb ik ook gezien. Maar je kan wel stellen dat Nederland geen België is, zeg maar. Qua doorzetten of zo. Of ik weet niet. Ja, ik ga het over een heel andere boel gooien. Eerst een instrumental en dan een soort reggae. Dit is een ingewikkelde naam. Cumbia Becquiana. Met van de Mexican Institute of Sound. Is wel leuk hoor. Is echt leuk. Beetje My Baby.

Ja, dan moet ik eerst even iets voorbereiden hoor. Deze gaat daar dan in. Ja, want we zitten weer op het half uur. En, of om eroverheen. Who cares? En ik wil gewoon niet laten horen dat het echt te ver vindt gaan. Dus het is exact hetzelfde. Die band speelt als intro gewoon precies hetzelfde als een van mijn favoriete nummers van The Presidents of the United States of America. Heb ik vorige keer ook gedraaid. Ik ga hem nu gewoon, of de vorige keer, een paar keer geleden. Ik ga hem gewoon over je helemaal draaien. Maar dan moet je dit even horen. En dan goed onthouden. He? Dit is muziekles 1. Hier. Komt hier.

Zo, lekker 60s. Paul Revere en de Raiders. Dus de tweede keer dat dat overnieuw begint. Heb ik dat dan zelf ingesteld of zo? Jongens, dat is echt, want het is nacht. Een WK net gezien, België heeft gewonnen alsnog. Laat naar bed. Druk met een plaat uitbrengen van Cooper Sativo. Zal dat, heb ik dat nou, doe ik dat nou zelf? Ongelooflijk. Hey, weten jullie daar het antwoord op of een oplossing? Stuur dan je antwoord naar @gmail.com. Goed, Tractor Beam waren de mensen die dat introotje van de President of the United States gewoon gebruikt hebben. En Traffic met Hole in My Shoe, gat in mijn schoen. En ja, en we gaan dit, hier moet je even stil voor zijn, want als ik dit intro hoor, dan denk ik, oh ja, jezus, wat was dat goed. Dit is echt iconisch, zeg maar, toch wel weer. Toch? Ja. Zo te gek. Komt dat dadelijk in en zo. Joh. Lachen.

Je zat niet op te letten, dat zag ik ook wel. Dus, maar dit is zo'n geniaal intro ook weer, weet je wel. Ik let maar even op. Ik draai nu maar niet helemaal natuurlijk. Dan krijg ik om het donder van de directeur van dit station. Maar ik laat het gewoon nog een keer horen. Omdat ik muzikant ben en omdat ik van jullie hou, zeg maar. Dus, en daarna draai ik meteen iets anders. Maak je geen zorgen. Luister naar het intro. Hoe ze dat opgebouwd hebben. Hoe dat in elkaar zit. Ik wou dat ik dat dus, hè. Voor het Jup, waar ik weer composing, waarom ik dat mee gestopt ben met liedjes maken, nou hierom. Precies. Daar luister je dus inderdaad naar dit intro, dus hier.

Nou, dat vind ik dan goed. Ja, dat vind ik gewoon goed. En als jullie dat niet goed vinden, interesseer me geen fuck. Ik wil het nog, een keer laten horen. En dit is, even kijken hoe dat heet, een Super Memory Kit is dit. Met Drive Faster.

0: Ja, ik hoor nou opeens waar je vader dat vandaan hebt met de ex van mijn zus. Dat is gewoon dit nummer. Ik ga het toch eens contacten om te vragen of dat ook echt zo is. Het is het een en ander misgegaan, maar dat vond ik helemaal niet erg. Weet je wel, dan hoor je ook eens wat hoe het leven van een DJ in elkaar zit. En dat er dan iets fout gaat, dat doet er niet toe. Het is gewoon echt, het is uit mijn hart. En ik doe mijn best om het goed te doen. Ja, zo zit dat. Ik ga nog iets draaien. En dit was trouwens Wink Wink. Van Charlie XCX, weet ik hoe ze heet. En daarvoor dus een Super Memory Kit met Drive Faster. Ik ga afscheid nemen met ook weer een nieuw nummer. Dat heet 23. En het is van Lime Garden. Ja, ik weet ook niet meer wat dat is. Maar misschien...
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Nederlandse reddingsteam USAR is vanmiddag teruggekeerd uit Venezuela na de verwoestende aardbevingen. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden zochten dagenlang naar overlevenden. Nederland doneert de achtergebleven hulpgoederen aan het Venezolaanse Rode Kruis. Ook is extra geld beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp aan de getroffen bevolking. Netbeheerder Enexis heeft aan het eind van de ochtend tijdelijk een stroomstation bij Tilburg uitgeschakeld uit vrees voor overbelasting van het stroomnet. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. De storing was binnen 40 minuten verholpen. De oorzaak van de plotselinge grote stroomvraag wordt nog onderzocht. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnenblijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. En dan het weer, wolkenvelden, in het zuiden nog wat zon en op veel plaatsen blijft het droog vanavond. Later in het noorden wel weer wat lichte regen, er waait dan een zwakke westenwind. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon en een middagtemperatuur tussen 20 in het noorden en 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Mark van Dalen.
3: Music, no filter.
1: Dit is 40 Up Radio.
3: 40 Up.

heb mezelf een lekker whiskytje ingeschonken. En ik heb er helemaal zin in. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vandalisme. Op de zondagavond hier zo bij 40 Up Radio. Mijn naam is Mark van Dalen. Ik heb nog steeds een beetje de kikker in de keel. En dat spijt mij voor Nederland. Maar ik kan er niks aan doen. Dus heel af en toe dan schiet ik in één keer in de hoest. En dan denk je van, wat is daar aan de hand? Nou, dat ben ik dan die aan het hoesten is. Hey, dat was Joe Lemaire, een Waalse zangeres met haar bandje Flues. En het was een hitje uit de jaren 80. Je suis venu te dire que je m'en vais. Ik denk dat ik het goed uitgesproken heb. Het origineel is van Serge Gainsbourg. En het is allemaal hartstikke leuk om hier aan het begin te horen van een nieuwe aflevering van Vandalisme. Zondagavond 6-7. En we zitten ook op maandagavond in de herhaling met heel veel goede oude plaat. Sorry, 60s, 70s, 80s, 90s en heel af en toe ook wat nieuws. Want we hebben een paar weken geleden ook aandacht besteed aan het nieuwe album van de Rolling Stones, wat eraan zit te komen over een week, om precies te zijn. Dan komt het uit. En ja, heel erg losjes. Bij Flarden komen de nieuwe nummers los. En daar gaan we dadelijk nog wat extra tijd aan besteden. Maar de track die al een paar weken uit is en waar ik ontzettend fan van ben, gaan we nu draaien. In the Stars, de Rolling Stones. Ja, ik vind ze gewoon goed. Het is echt niet zo van ja, het zijn de Rolling Stones, dus het moet goed zijn. Maar ik vind het echt goed.

track van de Surfaces. Sunday Best. Dat was 2019 was dat. Ze zijn afkomstig uit Texas. Het bestaat uit Forrest Frank en Colin Padalecki. Ik hoop dat ik dat goed uitgesproken heb. Maar dit is in ieder geval lekkere feel-good muziek. Hebben we ook af en toe even nodig hier bij 40 op radio natuurlijk. De Surfaces hier op de radio. Leuk dat je luistert. Laat eens wat van je horen. Het kan namelijk dit uurtje tussen 6 en 7 op my personal phone. WhatsApp. Jij zal vast ook WhatsApp hebben. 0611 3x2 3x1. 0611 3x2 3x1. My private WhatsApp. Zo ongelooflijk allemaal.

man die alles kan. Cartoonist, tekstschrijver, muzikant natuurlijk, illustrator. We hebben het over Pieter Blegvat. Amerikaan, maar wel van Deense afkomst. Vandaar deze ja, niet-Amerikaanse naam natuurlijk. How Beautiful You Are. Hartstikke mooi liedje van een van de LP's van Pieter Blegvat. Is ook ooit opgenomen, lees ik hier, door Leo Sayer. En daardoor is het iets bekender geworden, zeg maar. Nou, hartstikke leuk om te horen hier bij 40 Up Radio. Laat eens wat van je horen, zoals ik al eerder zei. Via het WhatsApp-nummer 0611-3x2-3x1. Een suggestie. Opbouwende kritiek of afbouwende kritiek mag ook. En ik ga door met muziek. We gaan naar het pre-Caesar Zuiderwijk tijdperk van Golden Earring. We hebben het over Where Will I Be. Ja, daar hoor je nog een andere drummer op die plaat, waardoor de drums ook niet zo goed te horen zijn. Een beetje een trommelaar is het eigenlijk op deze track van Golden Earring. Where Will I Be is toch een mooi nummer. En ook omdat je hem niet zo vaak hoort, is het leuk om hem even lekker te laten horen hier op 40 Up Radio. Golden Earring, zoals gezegd, Where Will I Be.

Radio, dat was de groep Friday met hoofdletters geschreven. Nummer Summer Rain. Beetje popiopie voor Fordio, maar dat moet af en toe kunnen, toch? Ja, ja, ja. Het origineel is van Claw Boys Claw en dit is de cover van de Tips. Rosie.

Rosie van de Tips. Het origineel is van The Originals uit 68. En in Nederland grootgemaakt natuurlijk door Claw Boys. Claw. In de 80's scoorden zij daar een hit mee. En deze van de Tips is lekker soul-minded. En we zijn best soul-minded hier bij 40 Up Radio. Op z'n tijd dan, nee, op z'n tijd niet altijd. Want nu even niet, want nu gaan we naar de Foo Fighters. En deze heet Window.

Gisteren was het gewoon, hè? Lekker fout, maar lekker goud. En lekker goed. Ik geniet hiervan. Lekkere nederpop uit 76. Patricia Pai. En now is the moment. En dat soort suggesties, die zijn van harte welkom natuurlijk hier via de WhatsApp 0611. 3x2, 3x1. Dit uurtje radio. Op zondagavond 6-7 en we hebben de herhaling op maandagavond.

0: Uit de early days van Stevie Wonder, Little Stevie Wonder, werd hij ook echt helemaal in het prille begin genoemd. Dit was de jaren 60 muziek. Op het Motown-label natuurlijk, ja. Lekker schreeuwen allemaal. Stevie Wonder was dat dus, zoals gezegd, met Blowin' in the Wind. Hé, hey, we hebben weer wat bijzonders voor je. Ja.
1: Ga bier halen!
0: De Rolling Stones, weer een nieuwe van het nieuwe album wat binnenkort uitkomt. Define. Zeg, wat is hier allemaal de bedoeling van, zeg? Wacht even hoor. Even terugzetten. Zo. Divine Intervention, zo moet ik het netjes doen. De Rolling Stones, yeah!

kunnen we het gewoon over eens zijn, is ons te vroeg ontvallen. Deze maestro Robert Palmer was wel een kettingroker, begreep ik ook. Dus daar heeft het misschien een beetje mee te maken in combinatie met drugs en drinks. Je weet het niet. Maar goed, het is in ieder geval te vroeg geweest dat hij overleden is. Robert Palmer met What It Takes. We gaan luisteren naar The Who Are You? Hoe.

Roger Daltrey en Pete Townshend en de rest zijn allemaal mensen die aan zijn komen waaien. Want dat zijn niet meer de originele leden. Er zijn er nog maar twee van. En ik heb pas wat filmpjes gezien van de recente optredens van de Who. Ik denk dat ze er gewoon mee moeten stoppen, joh. En laten we lekker genieten van alles wat we weten uit het verleden van de Who. Dit was een goeie. Who are you? Hey, ga er vandoor. Het programma is bijna afgelopen, maar ga nog één leuke track draaien voor je. Ian Dury en de Blockheads. En we zijn de volgende week weer 6-7 op zondag. Veel plezier met de avondprogrammering wat er komen gaat bij 40 Up.

0: even never.
1: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een eenzijdig verkeersongeval in het Limburgse Heibloem heeft zondagmiddag aan 4 inzittenden het leven gekost. Rond 2:30 raakte een voertuig door onbekende oorzaak van de weg op aan de Heibloem. 2 andere personen raakten zwaar gewond. De politie doet momenteel ter plekke onderzoek naar de toedracht van het dodelijke incident. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren langer dan verwacht. Daardoor rijden er ook maandag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden en terug. ProRail werkt dag en nacht aan beschadigde kabels. Maar door weggeschroeide labels en nieuwe problemen duurt het herstel tot zeker dinsdagochtend 5 uur. Netbeheerder Enexis schakelde vanochtend tijdelijk een groot stroomstation bij Tilburg uit angst voor overbelasting. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. Stoplichten vielen uit en bewoners in Gilsen zaten vast in een lift. Binnen 40 minuten was het grootste deel weer aangesloten. 3 van de 4 zoons van de omgebrachte Iraanse leider Khamenei namen vandaag publiekelijk afscheid. Zijn 56-jarige zoon Mojtaba ontbrak. Hij raakte zwaar gewond bij de Amerikaanse-Israëlische aanval die Khamenei het leven kostte. De uitvaart begon gisteren in Teheran, waar duizenden rouwenden aanwezig waren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spat regen kan vallen. De wind gaat afnemen. En tot zover het nieuws.
2: Dit is 40 Up Radio.
3: Music, no filter.
4: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80 op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
5: 1968.

0: LP'ers nummer 127. Met aan de kop de Beach Boys. Hun album Friends was destijds alweer hun 14e in een toch redelijk korte tijdspanne. Uitgekomen in de zomer van 1968. Ik begon met de titeltrack.
1: Dit is het Handvol Albums in het uurtje LP'ers van deze week.
0: Dat is er eentje uit de jaren 60. Daar heb ik er nog eentje van. Namelijk Freddie King Sings van, je raadt het al, Freddie King uit mijn geboortejaar. 1961. Ik heb ook één album uit de jaren 80. The Friends of Mr. Cairo uit 81 kwam. Die van John, die van Yes en Vangelis. Die van ooit Aphrodite's Child. En twee albums uit de jaren 70. Force It uit 75 van UFO. En het meesterwerk van deze week is er eentje uit 71. Freedom Flight van Sonny Otis. Nu een tweede track van The Beach Boys.
2: Anders. Altijd 40 Up. 40 Up Radio.

0: Kort maar krachtig, deze liedjes van het album Friends van John en Vangelis. Little Birds en daarna Wake the World. Later dit uur nog meer van het album Friends van die band. Nu naar de heren John en Vangelis. John staat er meerdere keren met Yes, Vangelis vooral solo.
1: Okay, this is the picture. Johnny's been...

prince. Before I was the thief of Baghdad, no.

0: for all of you people to come here this evening. And I know you have been searched, but what you don't realize is that in the back of the Mortis Falcon, I have a curse.
1: John Anderson van Yes vooral. En Vangelis, eerder een effort uit de Child, maar daarna solo gegaan. En dit was dan een van de drie albums die ze samen maakten. De middelste van de drie en de beste. The Friends of Mr. Cairo uit de zomer van 1981. En je kreeg er in ieder geval de titeltrack van.
2: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
1: En aan de start nog wel een trekje van het album, maar dan niet het later toegevoegde I Found My Way Home, want dat werd erop gezet omdat de verkoop in eerste instantie niet echt opschoot.

0: L. Peters-reeks. Shuggy Otis. Bracht dus twee hele fijne albums uit. En een van die twee is bij de letter F natuurlijk Freedom Flight. Beroemdste liedje op dat album, later overgedaan door de Brothers Johnson, is deze Strawberry Letter. Terug naar september
1: 1971.

0: Een dubbele dosis van het tweede studioalbum van Shuggie Otis. Het album Freedom Flight. En de tracks die je nu alvast kreeg van dit meesterwerk waren Strawberry Letter 23 en daarna Me and My Woman. We slaan even een andere koers in, namelijk naar een van de albums in de lijst van de Londense rockband UFO, of gewoon UFO.
1: 40 Up Radio. Music, no filter. 1975.

0: uit de zomer van 1975, de vierde van UFO. Ik ken het niet zo goed, maar het valt me helemaal niet tegen. Album heette Forsit, de twee trekjes Let It Roll en daarvoor ook Mother Mary. Het vijfde album dat ik vandaag aan je voorstel, ook meteen de laatste, komt uit de herfst van
1: 1961.
0: Hier is Freddie King

0: Een van de 11 albums in de L. Peters reeks uit mijn geboortejaar 61. En een van de 5 van Freddie King. Freddie King Sings heet het album. Track nummer 2, Have You Ever Loved a Woman? En later dit uur komt er nog eentje.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Trouwens, nog één ding vermelden. Vorige week had ik een album dat heet Felona e Sarona van Le Orme, Italiaanse symfonische rock. Daar kon ik je de hoes niet van tonen op de website. Nou ja, de webpagina op Facebook van 40 Up Radio. En dat zal deze keer ook wel zo wezen met het album van UFO Forsyth. Want dat is ook een beetje een blote hoes, dus je bent alvast gewaarschuwd. Nu terug naar Freedom Flight van Shuggy Otis. Track nummer 3 komt eraan. Sweet Thang.

De afsluitende track van het meesterwerk van deze week. Freedom Flight van Shuggy Otis. En daarvan Ice Cold Daydream. Ik heb nog tijd voor wat bonustrekjes. En de eerste van die bonustrekjes komt van het album Friends Of. Album waar ik vandaag mee begon. The Beach Boys. Hoewel, The Beach Boys. In dit geval vooral Brian Wilson en wat sessiemuzikanten.

De Beach Boys met Busy Doing Nothing. Nog twee liedjes te gaan vandaag. En het eerste van die twee liedjes komt nog van het album Freddie King Sings. Hier is I'm Tore Down.

Derde track van Freddie King Sings. Freddie King uit 1961. En bij de letter G, dan gaan we hem ook weer tegenkomen. Alleen dan met een album dat 10 jaar jonger is. Je kunt alvast nog opzoeken welke dat dan zal worden natuurlijk. Geen trackie vandaag van John Evangelos van The Friends of Mr. Cairo. State of Independence, om de tijd vol te maken. Volgende week een meesterwerk van Bob Dylan bij de letter F in LP's 128. En zo weer naar de uurwissel een uurtje Leo van der Goot. Hoi.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR is terug uit Venezuela na de aardbevingen van vorige week. Het team van 64 leden en 8 speurhonden landde rond 2:30 op vliegbasis Eindhoven, waar familie hen verwelkomde. Ze konden geen overlevenden redden, maar gaven duidelijkheid aan nabestaanden. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het uiterst besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor ernstige gezondheidsproblemen tijdens de reis. Het Amsterdamse theater, De Kleine Comedie, startte De Geinlijn, een gratis telefoonnummer voor moppenliefhebbers. Bekende cabaretiers zoals Casper van der Laan, Joep van het Hek en Sarah Kroos vertellen er grappen. De lijn is bedoeld om mensen een glimlach te bezorgen. De Geinlijn is gebaseerd op een idee uit de jaren 70 van Max Tailleur en werd op de eerste dag al meer dan 1000 keer gebeld. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Kijk, ik ben een ontzettende luie disjockey, zoals u weet. Dus je kunt ervan uitgaan dat het weer rariteiten wordt. Oké, omdat het zo lekker warm is geweest de laatste tijd. Alleen maar plaatjes waarin de zomer voorkomt. Oké?

0: tickets anymore.
1: Oké, dan stop je er toch mee. Cool Corona. Nice Device heette die band. En volgens mij refereert dat... Nee, dat moet je niet zeggen, Goot. Dat moet je echt niet zeggen. Maar het is wel een heel erg leuk nummer. En volgens mij was het reclame voor... Oh jee, een ziekte.

0: Adios Lepido. Het heeft iets met de Heer te maken. Ik hoor het ook Corazon en verder weet ik er echt niks van. Juanes. Of misschien moet je het wel heel anders uitspreken. Maar ik vond het gewoon leuk. En nu we toch Spaans spreken, nu gaan we echt in vloeiend Spaans. Luister maar.
1: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido. Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del embutido.

geniaal is het toch? Het is geniaal. Het is zo ontzettend goed. Hola Supermercado Telebanco Paraqui. Dat zijn gewoon stickers die op deuren zitten van supermarkten. Hola is hallo. Supermercado is supermarkt. Telebanco is dat je kunt pinnen. Oké, Ritmos del Mundo en Coldplay.

Wordt het dus nog eens een keer een stuk lekkerder van... Het is al lekker van zichzelf, Rhythms, sorry, Clocks. Maar met de Cubaanse muzici van Rhythms del Mundo... die ook met U2 en met Sting en nog anderen hebben gewerkt. Prachtig. Dan wordt plotseling zelfs Coldplay leuk. Daarmee praat ik dan mensen na die dan Coldplay niks vinden. Wat ik dus gelul van een dronken aardbei vind... want Coldplay is gewoon hartstikke leuke muziek. Het is populair, dus dan is het niet goed. Weet je wel, het is een beetje die redenering. Oké, goed. Nou, we hadden het over vakantie. Cuba, ik ben er geweest toen het nog een beetje normaal was. Jaren geleden, heel erg fijn land. Maar vooral ongelooflijk lieve mensen. Die een soort lachend omgingen met de ellende. Maar de ellende is nu door dat oranje idiootje daar aan de andere kant wel wat erger geworden. Nou ja, goed. Waarom doe ik dit? Oh, nou laat ik dan deze eerst maar even doen, of niet? Ah ja, ik heb vorige week volgens mij Figos Sharky gedraaid. Ik weet niet of het op deze zender was. Dit was zijn beentje, The Undertones. And here comes the...

Kijk, dat heb je ervan als je liedjes op selecteert op titel. Dan kom je dit soort frutsels. Mensen van de firma Knight, wat zo heet die band, Knight, hebben er ook hun best op gedaan, toch? En het heet Hot Summer Nights. Nou ja, dan weet u dat ook weer. Walter Egan.

Had u het gehoord? Ja, het was wel gehoord. Het is gewoon een hele andere versie van het is een cover, maar dan toch. Nou, we het toch over covers hebben. Wacht, ik het eerste het origineel, Leo. Dus ik draai. Nee, wacht, ik deed het eerste cover en dan het origineel. Maar de cover duurt heel erg lang en die is fucking briljant. Ja, dit is een cover, dat weten jullie natuurlijk ook wel. Maar het was gewoon een veel vettere, mooiere dan het origineel. En het origineel is al zo onwaarschijnlijk mooi. Ga je dadelijk ook horen. Hier zijn de Isley Brothers op 40 Up.

Mocht er nog iemand dan twijfelen dat een van de Isley Brothers gitaar kan spelen, dan is dat hiermee uit de wereld geholpen, vrienden. Prachtige albumversie van Summer Breeze. Maar dit is het origineel. En dat is misschien nog wel mooier. Luister maar. Seals and Crofts.

Wat een schoonheid, hè. Wat een onwaarschijnlijk mooi liedje. En dan hoor je wat covers kunnen betekenen die hiervoor, die twee van, wat is nou, Summer Nights. Waarvan de een dus van Walter Egan heel goed is en de andere matig tot ze. Hier zie je twee versies van hetzelfde liedje, Summer Breeze van Seals and Crofts, maar dan door de Isley Brothers in twee verschillende prachtige versies. Oké, nou, we hadden dus de hele tijd over zomer. Ja, dan moeten we met het vliegtuig, word je niet altijd optimistisch als je luistert naar 10cc en I'm Mandy.

schoonheid, meneer. Nee, serieus, wat een ongelooflijk goed nummer is dat. Amandy, Fly Me. Het gaat helemaal niet over vliegen. Het gaat er alleen maar om dat hij in de war raakte. Nou, dat moet je maar uitzoeken. Maar het belangrijkste is, het ging over een enorme grote poster die overal in Engeland hing, een reclame voor een luchtvaartmaatschappij, ik weet niet welke. En de kreet daarop was, I'm Mandy, Fly Me. Werd op veel verschillende...

Indian Summer van Joe Walsh. Het is altijd zo lekker mellow van die man. Het kan zo warm zijn als wild. Het is altijd meegenomen en het is altijd prettig voorzien van fraai gitaarspel. Ik heb een bandje, een nummer dat heet Summer Sun. Dat is vrolijk en gezellig. Van de Jamestown Massacre. Dan denk je, oh, dat is een leuke, hè? Ik bedoel, een slachting van mensen waar je een band naar noemt. Maar dan denk je, oh, Jamestown Massacre, wat zou het zijn? Nou, wat blijkt nou, in 1622 vonden een zootje lokale bewoners, hoe zal ik ze eens noemen, eigenlijk autochtonen in Virginia, in Amerika, de Powhatan clan of stam van wat we dan later Indianen zijn genoemd, wat onterecht is. Want het was helemaal geen Indiaan, het waren ook geen Indianen in die zin. Die waren niet zo blij met een zootje landgrabbers, dus Engelsen die op hun land waren gaan komen en die hun land in beslag hadden genomen. En die hebben ze toen op weinig symbolische wijze uitgemoord. Je zou het kunnen vergelijken. Nee, je moet het niet vergelijken. Maar dan weet je waar dat Jamestown Massacre vandaan komt. Dat niet zomaar een beetje een grappige naam is, maar dat er een heel verhaal achter zit. Maar Summer Sun, het liedje, dat is gewoon een liedje. Want je hoeft het niet allemaal politiek te maken, toch? Hoewel dat soms best wel. Oké. Groot op de radio.

Het is des te cynischer als je het liedje wordt gewoon een niemendalletje, een frutsel, een weg ermee van de Jamestown Massacre. Maar dat is dus zo'n band, die maakt dan zo'n liedje. En dat liedje is heel vrolijk en gezellig, maar het gaat wel onder de naam van de Jamestown Massacre, waarbij 3.500 mensen zijn afgeslacht. Ik bedoel, dat er daarna tienduizenden, honderdduizenden aanhalingstekens Indianen zijn afgeslacht, doet er nu even niet toe. Maar het is wel grappig als je band daar dan daar noemt. Ik bedoel, dan vind ik toch een band die Spoon heet, dat is veiliger in ieder geval, daar kun je niet mee de mist in. Graham Goldman, ooit van gehoord? Nou, best wel eens van gehoord. We draaiden Tennessee daarnet. En dit is zo'n man, dit is echt For Your Love. Weet je wel, ken je dat nummer? For Your Love, Heart Full of Soul, Evil Hearted You, look through any window, Bus Stop, Listen People, No Milk Today. Nou ja, moet je horen, dat heeft hij allemaal geschreven. En nog een hele rij andere. En hij had met Tennessee te maken. En hij maakte ook een keer een soloplaat. Die heette Sunburn.

Dat is een advies wat ik dan, mocht het nog in de komende tijd... Kijk, ik weet het niet, ik heb dit opgenomen. Wat is het vandaag? Hoeveel is het vandaag? Het is de 24e. Dus heb ik hem opgenomen, want ik ga even een paar dagen weg. En ik ben zo vaak een paar dagen weg. Dus het kan best zijn dat het prachtig weer is. Maar het is zo leuk, want dit is een Brit die dat heeft opgenomen... voor zijn landgenoten. Want u weet wel, die kunnen wel heel erg wit zijn. En die zijn...

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR keerde begin van de middag terug uit Venezuela na hulp bij aardbevingen met kracht 7,2 en 7,5. Het team van 64 leden en 8 speurhonden kon geen overlevenden redden, maar gaf duidelijkheid aan nabestaanden. Het dodental staat op 2295 met 10.

0: tienduizenden vermisten. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een felle bosbrand verwoestte donderdag camping Le Brasilia in Zuid-Frankrijk. Marcel en Sylvia van der Weert uit Ridderkerk verloren bijna al hun bezittingen. Ze hebben alleen hun badkleding, auto, een tasje met mobiel en iPad en een handdoek die ze de volgende dag bij het zwembad vonden. Zondag bezochten circa 1,5 miljoen mensen de Pride-parade in Keulen. Het hoogste aantal ooit. Zo'n 60.000 deelnemers liepen mee, verdeeld over 250 groepen. Voor het eerst was ook deelstaatminister Herbert Rul aanwezig, die zijn zorgen uitte over de rechten van queers. Oud-minister Claudia Roth noemde het de grootste democratiedemonstratie van Duitsland. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de Noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4G Up Radio. Music, no filter. Dit is Abel's Americanana. Met Abel de Lange.

0: Yeah.
1: Ja, dit was Little Milton met Grits Ain't Groceries van een live plaat. Welkom bij Appels Americana. Leuk dat je luistert. Jongen, wat gaan we allemaal doen? Ik heb hier een leuke, grappige mix van cd's liggen. Ik ben nog van het cd-tijdperk, niet verder vertellen. Cooder Lindley Family, live opname. B.B. King met twee gasten. John Fogerty, William Bell en The Dutch Corner met de Sunset Travelers en Sam Gacy. Je hoort er alles van in dit programma. Maar ik ga door met de band van Amy Helm, Ole Bell, Before This Time.

How Long Before This Time heette het nummer van Olabel. En dat was de band van de dochter van de drummer van de band, Amy Helm. Je hoort haar regelmatig. Ik vind dat een fantastische zangeres. Ik heb haar ook vorig jaar gezien in Tivoli Vredenburg. En ik heb haar ook voor het eerst gezien met deze band tijdens het Blue Highways Festival. En toen vond ik het zo fantastisch. Dat was overigens de versie van 2007. En toen ben ik meteen ook twee dagen later naar het LVC in Leiden gegaan om ze nog een keer te zien, Olabel. En fantastisch. En af en toe komen ze nog bij elkaar. Als je LevonHelm.com googelt, dan houdt de programmering die haar vader ooit inzette in de barn in de gaten. En daar worden steeds weer nieuwe acts uitgenodigd. Dat is trouwens het is een fantastische plek om een keer te bezoeken. Mocht je in de buurt van New York zijn, The Barn, Levon Helm's Place. En daar zijn fantastische concerten. Maar ik ga nog een track van het prachtige album van Olabel draaien. Jesus on the Main Line.

Ja, Jesus on the Mainline. Een nummer van Ola Bell. En dat ken ik weer van Ry Cooder en de zijnen. Toen zij dat in de jaren 70, 80 veel speelde. En ik heb Cooder cd'tje gevonden. Ik heb een hele leuk Cooder cd'tje. Maar we gaan eerst wat anders doen. Niet vooruitlopen op de dingen, Abel. Namelijk Bywater Call. Bywater Call is een fantastische groep uit Canada. Toronto, Canada. Ik heb ze een aantal keren al in Tivoli, Vredenburg ook weer gezien. En ze hebben een nieuwe single van het laatste album. Heet Only.

Only hoorde je van Bywater Call. Een geweldige groep uit Toronto, Canada. Met Megan Parnell is hun zangeres, een key point. En ze doet soms aan Janis Joplin denken, niet in dit nummer speciaal. Maar dit komt waarschijnlijk, maar dat weet ik niet helemaal zeker, met een beetje in verwarring gebracht. Want ze hebben hun laatste plaat, heet Sunshine. Een live plaat uit 2025. Maar dit klinkt helemaal niet live. En het vorige album heet The Shepherd. Nou, het is sowieso echt een aanrader. Bywater Call. Goed, dan gaan we naar Ry Cooder. 40 Up Radio.

Ja, een live opname van de Cooter Lindley Family. En de familie bestond uit David Lindley en Ry Cooter uiteraard. En Joaquin Cooter en Rosanna Lindley. Die in 1995 heb ik ze gezien in Carré. Maar het plaatje wat ik daar gekocht heb van hunzelf is uit 1995. Ja, dat zei ik al. Live at the Vienna Opera House. En het is toch altijd bijzonder. Ja, ik ben een gitarist, dus dan hoor je die gitaar zo lekker laag klinken en vol klinken. Dus de heren Lindley en Cooter hadden echt een goede smaak voor oude gitaar en oude versterkers. En het klinkt als een klokje. En ik weet nog, de laatste keer in 2018 dat ik Cooter zag in Carré, toen had hij 4 versterkers en 9 gitaren. En waarschijnlijk had hij nog een tiende van de spullen meegenomen die hij uiteindelijk had. Maar het is altijd weer heerlijk om te kijken naar wat hij allemaal doet. Ik draai nog zo'n track van deze live cd. En volgens mij is dat Goodnight Irene.

Ja. Is het mooi of is het mooi? Ry Cooder en David Lindley met hun dochter en zoon. Zoon aan de drums, dochter op de zang. Goodnight Irene. Het is een Jim Reeves song door Cooder. En ze zijn geheel naar hun hand gezet. Prachtig, prachtig. Vond ik weer even tussen mijn cd-verzameling. Ja, dat is lang geleden. Oké, dan vind ik altijd dat er alweer een vrouw bij moet zijn. Maar ditmaal begeleid door een man. Zijn naam, dat is niet de eerste de beste. B.B. King en Bonnie Raitt.

0: Ja, baby, baby, I love you. Je hoorde B.B. King met Bonnie Raitt. Ja, het leek me wel eens tijd voor een vrouw in Abos Americana. Fijn dat je trouwens luistert en dat blijft lekker doen. B.B. King is trouwens overleden in mei 2015. Dus dan weten we het ook weer. Het is ook alweer een tijd. Potjan Doosje zich. Dat is 11 jaar. Nou, nog maar een track van die prachtige cd Juices Wild. Een nummer met D'Angelo. Ain't Nobody Home.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.

0: Ja, ja, B.B. King en D'Angelo op Juices Wild. Zo heette het album van B.B. King. En ik geef ook les, gitaarles. Ik ben zelf gitarist en ik geef altijd voorbeeld. Ja, je hebt aan de ene kant Jan Akkerman. Ja, en Joe Satriani en Joe Bonamassa. Veel noten. En aan de andere kant heb je B.B. King. Eén noot en gaat gelijk door je lichaam heen. En
1: amen.
0: Amen. Dat wou ik maar even zeggen hier in Abels Americana. Jullie zitten er al de hele tijd op te wachten. Dat is namelijk de Dutch Corner. Het hoekje waarin ik aandacht besteed aan Nederlandse artiesten. En Roel Spanjers is een van mijn favoriete Nederlandse pianisten. En van zijn Sunset Travelers plaat draai ik For the Sake of It.

0: Ja, ik ben een grote fan van Roel Spanjers, Nederlandse pianist, die op God beter het met welke bluesartiesten allemaal heeft gespeeld. Hij heeft zijn band heet eigenlijk Birdcatcher. Dat is de tegenwoordige naam, maar toen de tijd heette het The Sunset Travelers. Je hoorde For the Sake of It in Abels Americana, waar je naar luistert, in het Dutch Corner. Nou zag ik afgelopen zondag de gekke gast in de KHL in Amsterdam, Sam Gacy, en met een supergoeie gitarist Dusty Sigar. Luister eens naar een mooie vertaling van Ray Charles' This Little Girl of Mine.
1: Oh, well, oh yeah.

Ja, dit zou de Chicago corner kunnen zijn, maar het is de Dutch corner. Deze meneer komt weliswaar uit Italië, maar zijn gitarist Dusty Sigar was echt geweldig, die ik zondag zag in de KHL in Amsterdam. En ik heb meteen een cd'tje gekocht, Bad Boy. Nou, dan heb ik ook nog een leuke track van Lake Street Dive. En Lake Street Dive, die komen 18 oktober naar Tivoli Vredenburg. Be there or be square.

Ja, een van mijn favoriete groepen. Ja, ik vind het heel erg goed. Lake Street Dive. Ik heb ze in de Melkweg gezien, ik denk 1-2 jaar geleden. Ik weet nooit. Ik denk altijd dat is een jaar geleden en blijkt het 5 jaar geleden. Dus de tijd gaat sneller dan je denkt. Lake Street Dive is echt een geweldige band onder leiding. Nou ja, met zang van Rachel Price, een topzangeres. En die komen dus, zoals ik al zei, weer in Tivoli, Vredenburg. Volgens mij was het 18 oktober, als ik het al heb. Ja. Ja, en dat is echt een aanrader. Goed, de Discorden zijn wel uit, maar volgens mij gaan we een andere fantastische zangeres draaien. Tedeschi met haar man Derek Trucks.

Bloednooi, Susan Tedeschi en Derek Trucks. Ja, die stem van haar en die gitaar van hem, geweldig. Day in the Sun was een nummer van Neil Casal, dat ooit op een tribute-album verscheen. Goed, we zijn weer aan het einde gekomen van Abels Americana. Leuk dat je luisterde. Blijf nog even op de zender. Er is vast nog wel iets wat leuk is wat hierna komt. Je hoort mij volgende week weer. Ik hoop je dan te zien. Ik ga eruit met Carlos Santana en Jimmy Vaughan. Tot ziens.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden, soms tot 6 jaar. Preventie, zoals de geweldsmeter, moet bewustwording vergroten en slachtoffers helpen. De rechtspraak hervormt zich, maar uitdagingen blijven. Bij de jaarlijkse Pride Parade in Keulen waren vandaag ongeveer 1,5 miljoen bezoekers, het hoogste aantal ooit. De parade telde zo'n 60.000 deelnemers in 250 groepen. In Nederland vindt Pride plaats van 25 juli tot 8 augustus, met de Canal Parade op 1 augustus in Amsterdam. Dit jaar is er voor het eerst World Pride in Amsterdam, met een stadion voor 10.000 mensen langs de Prinsengracht. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het zeer besmettelijke noord

0: Coronavirus. De besmetting zorgde voor veel ongemak tijdens de reis. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cotterill. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: south.
1: Down south. Yes, Sir Paul James Paul McCartney. Onlangs is 84 geworden. En dit was van zijn nieuwe album. Nou ja, dan gaan we maar even.

Ja, poem, poem, poem, poem, poem. Zo, ja, nee, maar daar begon het natuurlijk allemaal met... Before We Learn To Live, Twist and Shout. Nou ja, dat was het natuurlijk. Oh, sorry. ja, doe maar. Kunnen we niet? Ja, precies.

Het klinkt eigenlijk een beetje altijd alsof oudere heren rock'n'roll maken als Dire Straits zoiets deed. Terwijl ze natuurlijk nog helemaal niet oud waren toen. Maar ja, het heeft altijd iets stijvigs. Wat overigens de Amerikaanse rock'n'roll mensen uit de jaren 60 ook weer van de Beatles vonden natuurlijk eigenlijk wel.

wat een sfeer zit daar nou toch weer in, hè? Met die echte contrabas en zo. Chubby Checker, let's twist again! Ja, mijn ding is wat traag vandaag. Hey.

Maar hij is kort, hè? Dat is een hele korte. Dat zijn Joey D en de Starlighters. Ik weet niet waarom. Nou ja, nee, dat komt natuurlijk door Paul McCartney. Omdat hij erover begon met dat Twist and Shout. Dat we nu opeens helemaal in die twist zitten. Nou ja, dan is dat maar zo.

Ja, dat zijn die Imperial Surfers. Dit is echt van die oude zeezender radio tune muziek, hè? Ook met die twist. Ik moet je eens horen wat ik hier heb. Ik heb de Beatles, die speelden in het begin vaak in de Cavern Club in Liverpool natuurlijk. Ik ben ook wel eens in de nagebouwde Cavern Club geweest. Het originele is er niet meer. Dat was een lunchclub waar ze wel, ik geloof, 200 keer gespeeld hebben zo'n beetje. En er kwamen allemaal mannen in pak. Jonge mannen in pak, die kwamen naar lunchen en die hoorden dan de Beatles. En het was toen nog een soort combo wat oefende. En ze speelden vaak in de Star Club. En in de Star Club, daar zwaaide Bruno Koschminger de scepter. En ik heb hier een opname uit die Star Club. Moet je zorgen. Scary Lee Lewis, die trad er ook wel eens op.

Dat is Jerry Lee Lewis live at the Star Club in Hamburg 1964, jongens. Wat is dat leuk, dat gestampen, dat gehouthakken op die drums. En er waren oudere Duitsers die Herr Schande van spraken. Dat kon toch helemaal niet, dat was toch... Ja, belachelijk. We gaan dus even wat verder terug nog. In de voortijd van de Beatles. Moet je zorgen. Je lacht natuurlijk eigenlijk...

Ha, dit was Eddie Cochran. En Eddie Cochran die kennen we ook bijvoorbeeld van... What a Summertime Blues. En of was dat Eddie Cochran? Ja, dat denk ik wel. Laat ik daar nou weer niet aan gaan twijfelen. Maar Eddie Cochran, een soort voorloper van die dat was de jaren 50 sound nog... waar die uiteindelijk die twist en zo uit voortkwam. En die versnelling in die muziek die je altijd hebt... Want het bestond in de jaren 30 al rock'n'roll. Alleen heette het toen Boogie Woogie of nou ja, dat soort dingen. Nou wil ik even Jackie DeShannon, die is uit 1941 en die is ontdekt door Eddie Cochran. En Jackie DeShannon, dat is een zangeres die onder andere bijvoorbeeld schreef Needles and Pins. Needles and Pins. En die zingt dus nog steeds.

Dit is overigens niet de recente Jackie D. Shannon. Maar dit, ze zingt nog wel. Ik hoorde laatst iets recents van haar. Maar dit is oud. Dit is een demootje van Girl of Yesterday. En dat is natuurlijk zo leuk als je hoort hoe zo'n nummer tot stand komt. En hoe dat dan klinkt en hoe je dat allemaal aan het uitproberen bent. Dat is leuk. Yes. And here is C-16. The last season of America. Oh, zijn we daar al, ja? Oh ja. Je weet het nooit met beschavingen. Maar ja. Iedereen trekt parallellen met de Romeinen. Die kooigevechten. Ach, het is wel vaker gebeurd.

Ja. Ja, ja, ja, ja. That's C6 Steve. En die ziet het niet vrolijk in, eigenlijk, allemaal. Maar dat is het misschien ook helemaal niet. Hè? Dat is een leuke man. Die speelt eigenlijk met name op eigen gemaakte instrumenten. Hij is uit 1951 al, dus hij is nu toch wel weer 74. A75, want we weten niet precies wanneer hij jarig is. Dat hadden we kunnen opzoeken. Maar dat is niet gebeurd. En hij heeft bijvoorbeeld een driesnarige gitaar waar hij dan op speelt. Goede man, ja, zeker, absoluut. En hier is Michael J. Sheehy.

0: Dat is Michael J. Sheehy. En die man is dichter, zanger, muzikant. Hij was ooit kapper. Toen heeft hij huizen gerenoveerd, gerestaureerd. En toen is hij ook nog landlord geweest in een herberg. En altijd was er muziek.
1: That's life.
0: Yes, precies.
1: That's what all the people say.
0: All right.

0: Branson.
1: And
0: oh, sorry. Branson Anderson. Zo. Branson Anderson. I say. Branson Anderson komt uit een enorm gat, Logandale in Nevada. Er gebeurde nooit een reet. Het enige wat daar gebeurde was de County Ferry en de Rodeo eens per jaar. En dan brak iedereen allerlei botten en ging de rest van het jaar herstellen. En dan kwam er weer een nieuwe County Fair en Rodeo. En dan gebeurde precies hetzelfde. Dus hij dacht op een gegeven moment, ik moet daar gewoon weg. En hij begon een carrière als zanger. No.

Dat is gaaf, hè? Dat zijn de Claudettes. De Claudettes klinkt meer als een damesgroepje uit de jaren 60 eigenlijk. Supremes, Claudettes, de Vandella's of zo. De Claudettes. Maar wat ongelooflijk mooie muziek. No matter how. Maar die piano, hoe je die kan gebruiken als slaginstrument. Dat is goed, zeg. Toch maar eens even wat U2 er doorheen gedaan.

Alright. Desire. Wat is dat toch een leuk nummer eigenlijk? Een beetje vergeten nummer uit 1988 van U2. We gaan naar Yala Ngonda. En dat is een Amerikaanse zanger die in Engeland woont. 1994. Maar moet je eens horen hoe die...

Ja, daar moet het ook uitveden, net als toen. Maar ongelooflijk dat je dat kan maken nu, zeg. Het is gewoon een nieuwe opname, Yana Ngonda. En je hoort de voortaps natuurlijk gewoon eigenlijk, of zo. Nee, maar dan dus anno 2026. En dat hele gescheiden stereo ook met drums helemaal links. Ja, nee, dat is wat. Maar ja, of het nou helemaal origineel is. Maar het is natuurlijk wel heel leuk dat het nog kan. Ik ga nu eens iets heel raars doen. Die stond nog steeds op mijn playlist. Ik moest een keer draaien.

Taffet, thank you for calling. Ik kan me ook nog een hele leuke versie daarvan herinneren van Brigitte Kaandorp, die dat ook ontzettend mooi, leuk, satirisch zong natuurlijk.

Het is straks weer tijd voor Emmaus. Met zijn muziek van kust tot kust. En I say... See you next week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Op Forest Beach in North Queenston spoelden 6 metalen ballen aan, vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De brandweer verwijderde ze onder politiebewaking vanwege giftige stoffen. Bewoners werden tijdelijk geëvacueerd. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt de herkomst van de ballen. Iets na 11:30 middag schakelde netbeheerder Enexis plotseling 18.000 huishoudens in de regio Weert van het stroomnet af vanwege dreigende overbelasting. Na 17 minuten was de stroom weer hersteld. De oorzaak blijft onduidelijk en wordt onderzocht. Capaciteitsproblemen door de energietransitie spelen een rol. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden door complexe zaken. Pogingen om processen te versnellen stranden in het parlement. Preventie, zoals de geweldsmeter, wordt ingezet om bewustwording te vergroten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Van kust tot kust, Jan Emaus.

Nou, hier werd helemaal niks ingedubt. Er werden geen gitaristen ingevlogen. Ingewikkelde producers bogen zich er niet over. Hier ging gewoon een heel goed bandje los. Samen met de onvervangbare, met niemand te vergelijken, Joe Cocker. High Time We Went. Waarom draai ik dat? Nou, gewoon. Leuk toch? Maar ik heb er nog een reden voor. Let maar op.

Dat was nogmaals Joe Cocker met Something's Coming On. Daarvoor hoorde je High Time We Went. Dat zijn twee nummers die door Cocker zelf geschreven werden. En daarom zijn ze een beetje zeldzaam. Want Cocker kon een enorme muil opzetten, maar liedjes schrijven, lastig. Hij zong liever werk van anderen. Waarom draaide ik deze twee nummers? Nou, het eerste omdat ik dacht, nou, dat is wel leuk. Het tweede omdat Something's Going On ook werd gebracht door Blood, Sweat & Tears. En Blood, Sweat & Tears, ja, daar zat David Clayton Thomas in. En die is ons ontvallen, de leadzanger. Het ja, allesbepalende stemgeluid van Blood, Sweat & Tears. Toch wel een band die aan de wieg stond van alles wat, ja, iets van koper kon vasthouden en in de popmuziek wat wilde. Allemaal stijlen door elkaar, jazz en pop en noem maar op. Ja, jongelui, het was me wat vroeger. Zij dus, Blood, Sweat & Tears, maakte een prachtige uitvoering van dat kakkernummer, Something's Coming On. En daarin was een hoofdrol weggelegd, uiteraard voor David Clayton Thomas. Prachtige naam, hè? Ik kan daar zo jaloers op zijn. Hou je vast. Heel anders dan de versie van Cocker.

Mooi, hè? Dat kan je dus doen met een nummer. Zelfs een nummer van Joe Cocker, waarvan je meteen denkt, nou, dan moet je maar links laten liggen, daar komen we nooit meer overheen. Nou, bij Blood, Sweat & Tears konden ze dat. En wat deed dat bandje? Nou, de weg vrijmaken voor andere bandjes. Chicago.

0: Home 58 van Chicago Transit Authority. Wauw. Dat was een band die natuurlijk niet zijn bestaan te danken had aan Blood, Sweat & Tears, maar er wel zwaar door werd geïnspireerd. Oh ja, we hadden het over Blood, Sweat & Tears, toch? Ja, dat is zo. Maar eerst even dit.
1: Dit is 40 Up Radio.

Ja, ik geef het toe. Ik ben bevangen door een soort Chicago-virus. Terwijl ik het over bladzwerendeers zou willen hebben. Maar als ik iets van Chicago draai, dan moet ik Make Me Smile erachteraan gooien. Waarom? Word ik vrolijk van. Jullie toch ook? Nou dan. Terug naar de essentie, naar bladzwerendeers. Ik liet al horen dat ze een nummer van onze grote vriend Cocker uitstekend konden vertalen in een soort eigen idioom. Dat deden ze ook met And When I Die. Dat werd geschreven en ook uitgevoerd door Laura Nero, een veel te jong gestorven, gigantisch talentvolle zangeres en songwriter. Eerst haar uitvoering.

0: Ach, het mooie idee achter dit lied, dat is... Ach, als je doodgaat, dan wordt er ergens op de wereld een kind geboren. En dat gaat gewoon door waar jij gebleven was. Ik hoop dat dat inderdaad het geval is met David Clayton Thomas van Blood, Sweat and Tears. En zeker ook voor de schrijfster van dit lied, And When I Die, Laura Nero.
1: Dit is 40 of Radio. Music, no filter.

Lucretia Medieval. Geschreven door David Clayton Thomas. Want ik realiseerde me dat ik alleen maar nummers had laten horen die van anderen waren, van Blood, Sweat and Tears. En schrijven kon die ook. Nou, daar wil ik het bij laten. Zo namen wij afscheid, toch op waardige wijze, van de zanger van Blood, Sweat and Tears. Terwijl ik Blood, Sweat and Tears tracks zat uit te zoeken, had ik ineens een hele oude LP in mijn handen van een verzamelalbum. Die kon je dan bij, laten we zeggen, V&D kopen voor €14,95. Heel handig van die platenmaatschappij, CBS in dit geval. Die maakte dan reclame voor allerlei onbekende bandjes. Zoals bijvoorbeeld Blood, Sweat and Tears, kan je nou niet meer voorstellen. En daar stond dan een soort representatieve dwarsdoorsnede van het catalogus, het aanbod van zo'n maatschappij op. En op die plaat kwam ik tegen het nummer van Gary Farr. Gary Farr? Ja, die dus.

Gary Farr, met dubbel R. En In The Mud. Nooit meer wat van gehoord. Hij heeft van alles geprobeerd. Albums gemaakt, waren nooit erg succesvol. En werkte samen met de leden van Uriah Heep. Vind ik gek als ik dit hoor. Dan denk ik Uriah Heep. Maar goed, is ook gebeurd. En hij is al in 1994 overleden. Toch leuk om zo iemand aan de vergetelheid te ontrukken. Zullen we Santana eens gaan doen? Ineens voel ik dat. Waaraan? My bones. All the love in the universe. Van het album Caravanserai.

All the Love in the Universe van Santana. Hey, kan je OC Ibiza nog herinneren? Ja, in wezen was dat Santana op een kopieermachine gelegd en er kwam dan een kopietje uit. Maar wel een heel leuk kopietje. 40 Up Radio. Music. No filter.

best veel punkermuziek in dit uur. Ja, vind je het gek als je het over Blood, Sweat & Tears hebt gehad. Ik neem afscheid van je met het allermooiste nummer ooit gemaakt door Bas Krijgs van het album Dig, Miss Riddle. Tot volgende week. Leuk dat je luistert. Blijf dat doen. Want je weet nooit wat je krijgt bij 4DAP.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023 toen hij in de Pega-commissie zat. Minder dan 5 landen kunnen verantwoordelijk zijn. De commissie waarschuwde voor strengere regels, maar er is niets veranderd. Op een strand in Australië spoelden 6 metalen ballen aan. Vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De ballen, mogelijk gevuld met giftige hydrazine, werden onder politiebewaking verwijderd. Hulpdiensten waarschuwen om afstand te houden en melden bij vondst. De ruimtevaartorganisatie ASA onderzoekt

0: de herkomst. De politie zette vanmiddag een achtervolging in om een verdwaalde hond te vangen die in de Drechttunnel bij de A16 was gerend. Het verkeer werd stilgezet. Met hulp van automobilisten werd het zwart-witte hondje uiteindelijk veilig gevaar. De tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omstanders staat voorop. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de Noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan.

0: De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is 4T Up Radio.
3: Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.